Macron waarschuwde ook dat de wet van de jungle dreigt te gaan heersen als machtige landen de internationale orde blijven ondermijnen. Daarnaast pleitte de Franse president voor een Europees AI-initiatief om niet afhankelijk te worden van de VS en China. Het weer bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen en in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Overdag blijft het overwegend bewolkt met wat regen en soms zon bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 3 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 3.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij het blussen van de grote brand in Dinxperlo is PFAS-houdend bluswater in het riool terechtgekomen. De brandweer haalde het bluswater uit een lokale recreatieplas waarvan bekend was dat het vervuild was. Het besmette rioolwater is afgesloten en weggepompt door het waterschap. Maar omdat het water zo niet naar de reguliere zuivering mag, zoekt de gemeente Aalten nu naar een tijdelijke opslagplek. Volgens de autoriteiten is er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid of voor de brandweerlieden. Hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. Amerikaanse media konden al vaststellen dat een deel van die gelekte persoonsgegevens, zoals adres en telefoonnummers, inderdaad klopt. Ook de vacaturesite van de Amerikaanse federale opsporingsdienst werd tijdelijk gehackt. De FBI heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de vermeende cyberaanval. De Eerste Kamer wil de besluitvorming over het omstreden Box 3-voorstel wel kort parkeren, maar eist dan eerst een gesprek met het kabinet. Dat vroeg op Prinsjesdag om uitstel, omdat de coalitie nog ernstig verdeeld is over de nieuwe vermogensbelasting. De cruciale vraag is of er jaarlijks belasting wordt geheven over papieren winst of pas bij verkoop. Dat is een keuze met een financieel gat dat kan oplopen tot 20 miljard euro. En nu links en rechts het totaal oneens zijn, schuift het kabinet de hete aardappel voor zich uit. En de Franse president Macron heeft tijdens een toespraak voor de VN keihard uitgehaald naar de internationale passiviteit rondom Gaza. Volgens hem is de wereld laks en moeten we ons diep schamen voor de situatie in de Palestijnse gebieden. Macron waarschuwde ook dat de wet van de jungle dreigt te gaan heersen als machtige landen de internationale orde blijven ondermijnen. Daarnaast pleitte de Franse president voor een Europees AI-initiatief om niet afhankelijk te worden van de VS en China. Het weer bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen en in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Overdag blijft het overwegend bewolkt met wat regen en soms zon bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij het blussen van de grote brand in Dinxperlo is PFAS-houdend bluswater in het riool terechtgekomen. De brandweer haalde het bluswater uit een lokale recreatieplas waarvan bekend was dat het vervuild was. Het besmette rioolwater is afgesloten en weggepompt door het waterschap. Maar omdat het water zo niet naar de reguliere zuivering mag, zoekt de gemeente Aalten nu naar een tijdelijke opslagplek. Volgens de autoriteiten is er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid of voor de brandweerlieden. Hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. Amerikaanse media konden al vaststellen dat een deel van die gelekte persoonsgegevens, zoals adres en telefoonnummers, inderdaad klopt. Ook de vacaturesite van de Amerikaanse federale opsporingsdienst werd tijdelijk gehackt. De FBI heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de vermeende cyberaanval. De Eerste Kamer wil de besluitvorming over het omstreden Box 3-voorstel wel kort parkeren, maar eist dan eerst een gesprek met het kabinet. Dat vroeg op Prinsjesdag om uitstel, omdat de coalitie nog ernstig verdeeld is over de nieuwe vermogensbelasting. De cruciale vraag is of er jaarlijks belasting wordt geheven over papieren winst of pas bij verkoop. Dat is een keuze met een financieel gat dat kan oplopen tot 20 miljard euro. En nu links en rechts het totaal oneens zijn, schuift het kabinet de hete aardappel voor zich uit. En de Franse president Macron heeft tijdens een toespraak voor de VN keihard uitgehaald naar de internationale passiviteit rondom Gaza. Volgens hem is de wereld laks en moeten we ons diep schamen voor de situatie in de Palestijnse gebieden. Macron waarschuwde ook dat de wet van de jungle dreigt te gaan heersen als machtige landen de internationale orde blijven ondermijnen. Daarnaast pleitte de Franse president voor een Europees AI-initiatief om niet afhankelijk te worden van de VS en China. Het weer bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen en in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Overdag blijft het overwegend bewolkt met wat regen en soms zon bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij het blussen van de grote brand in Dinxperlo is PFAS-houdend bluswater in het riool terechtgekomen. De brandweer haalde het bluswater uit een lokale recreatieplas waarvan bekend was dat het vervuild was. Het besmette rioolwater is afgesloten en weggepompt door het waterschap. Maar omdat het water zo niet naar de reguliere zuivering mag, zoekt de gemeente Aalten nu naar een tijdelijke opslagplek. Volgens de autoriteiten is er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid of voor de brandweerlieden. Hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. Amerikaanse media konden al vaststellen dat een deel van die gelekte persoonsgegevens, zoals adressen en telefoonnummers, inderdaad klopt. Ook de vacaturesite van de Amerikaanse federale opsporingsdienst werd tijdelijk gehackt. De FBI heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de vermeende cyberaanval. De Eerste Kamer wil de besluitvorming over het omstreden Box 3-voorstel wel kort parkeren, maar eist dan eerst een gesprek met het kabinet. Dat vroeg op Prinsjesdag om uitstel, omdat de coalitie nog ernstig verdeeld is over de nieuwe vermogensbelasting. De cruciale vraag is of er jaarlijks belasting wordt geheven over papieren winst of pas bij verkoop. Dat is een keuze met een financieel gat dat kan oplopen tot 20 miljard euro. En nu links en rechts het totaal oneens zijn, schuift het kabinet de hete aardappel voor zich uit. En de Franse president Macron heeft tijdens een toespraak voor de VN keihard uitgehaald naar de internationale passiviteit rondom Gaza. Volgens hem is de wereld laks en moeten we ons diep schamen voor de situatie in de Palestijnse gebieden. Macron waarschuwde ook dat de wet van de jungle dreigt te gaan heersen als machtige landen de internationale orde blijven ondermijnen. Daarnaast pleitte de Franse president voor een Europees AI-initiatief om niet afhankelijk te worden van de VS en China. Het weer bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen en in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Overdag blijft het overwegend bewolkt met wat regen en soms zon bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een Amerikaanse basis in de Duitse Eifel is een straaljager neergestort. De piloot van de F-16 kon zich met zijn schietstoel in veiligheid brengen. Hij raakte licht gewond. Van het toestel is niets meer over. De oorzaak van de crash met de straaljager is onduidelijk. Het zou zijn misgegaan na een oefening met 4 toestellen. De andere 3 zijn uitgeweken naar vliegveld Ramstein. De basis in Bitburg-Prüm wordt onder meer gebruikt door Amerikaanse transportvliegtuigen. Het verkorten van de maximale duur van de WW levert geld op, maar de werkgelegenheid neemt dan nauwelijks toe. Dat berekende het CPB op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het kabinet wil mensen stimuleren sneller aan het werk te gaan door de WW-duur te verkorten. Maar als de WW van 24 naar 18 maanden wordt ingekort, leidt dat slechts tot 0,1% meer werkgelegenheid. De maatregel levert 400 miljoen euro op. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof wijst het gezag over een baby met een hartafwijking definitief toe aan de biologische ouders en niet aan de draagmoeder. De zaak krijgt veel aandacht in de VS. De baby werd vorige maand geboren. Het kindje heeft een ernstige hartaandoening die dodelijk kan zijn. Direct na de geboorte is de baby al geopereerd en er volgen nog 2 hartoperaties. De biologische ouders wilden dat de draagmoeder de zwangerschap zou afbreken, maar die weigerde dat. Een tropische storm bij Mexico is binnen 1 dag uitgegroeid tot de hoogste categorie 5. De orkaan komt waarschijnlijk niet aan land, maar kan wel voor overstromingen zorgen. Meteorologen noemen het tempo waarmee de storm tot orkaankracht aanwakkerde heel bijzonder. Orkaan Polo bevindt zich nu ten zuiden van de Mexicaanse kuststad Zihuatanejo. De windsnelheden lopen op tot 266 km per uur. Het weer, hier en daar motregen, maar de zon laat zich ook af en toe zien, vooral in het zuidoosten. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Rakke zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een Amerikaanse basis in de Duitse Eifel is een straaljager neergestort. De piloot van de F-16 kon zich met zijn schietstoel in veiligheid brengen. Hij raakte licht gewond. Van het toestel is niets meer over. De oorzaak van de crash met de straaljager is onduidelijk. Het zou zijn misgegaan na een oefening met 4 toestellen. De andere 3 zijn uitgeweken naar vliegveld Ramstein. De basis in Bitburg-Prüm wordt onder meer gebruikt door Amerikaanse transportvliegtuigen. Het verkorten van de maximale duur van de WW levert geld op, maar de werkgelegenheid neemt dan nauwelijks toe. Dat berekende het CPB op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het kabinet wil mensen stimuleren sneller aan het werk te gaan door de WW-duur te verkorten. Maar als de WW van 24 naar 18 maanden wordt ingekort, leidt dat slechts tot 0,1% meer werkgelegenheid. De maatregel levert 400 miljoen euro op. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof wijst het gezag over een baby met een hartafwijking definitief toe aan de biologische ouders en niet aan de draagmoeder. De zaak krijgt veel aandacht in de VS. De baby werd vorige maand geboren. Het kindje heeft een ernstige hartaandoening die dodelijk kan zijn. Direct na de geboorte is de baby al geopereerd en er volgen nog 2 hartoperaties. De biologische ouders wilden dat de draagmoeder de zwangerschap zou afbreken, maar die weigerde dat. Een tropische storm bij Mexico is binnen 1 dag uitgegroeid tot de hoogste categorie 5. De orkaan komt waarschijnlijk niet aan land, maar kan wel voor overstromingen zorgen. Meteorologen noemen het tempo waarmee de storm tot orkaankracht aanwakkerde heel bijzonder. Orkaan Polo bevindt zich nu ten zuiden van de Mexicaanse kuststad Zihuatanejo. De windsnelheden lopen op tot 266 km per uur. Het weer, hier en daar motregen, maar de zon laat zich ook af en toe zien, vooral in het zuidoosten. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Kim Broens.
3: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je...

0: dat.
1: Balen zeg, die lelijke gele kringen op de muur naar die lekkage.
0: Bel Parkstad Schilderwerken, die maken het weer als nieuw.
1: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
0: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
1: Goed plan!
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
5: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
6: Ben jij er vanavond bij? Want Kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
4: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.

Ik weet niet of je kijkt naar de beste zangers. Het seizoen is weer begonnen en zij zit daarin, Zoe Levi. En wat heeft dat meisje toch een mooie stem. Dit was Ik Zing en dat deed ze samen met Snelle.

staat. En wie er ook wel wat van kan, dat is Billy Joel. En dit is lekker de live uitvoering van Tell Her About It. Ethisch verantwoord en zometeen door je Josh Stone en You Had Me.

Lekker toch op de vroege morgen. Oh, ik hou ervan. De Urban Cookie Collective en de Key, The Secret. En zometeen gaan we naar de hoofdpunten van het half acht nieuws. En dan hou je 20 minuten hits op een rij met onder andere Destiny's Child. En ook Anna Kendrick en Walk the Moon komen daarin voorbij. Maar eerst even doordansen met Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling.

0: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Hey Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch vor ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
3: Ha, wie schön!
0: Auch für den beginnenden Musikliefhebber. Check unsere Site audiofrenzy.nl.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: RTV Parkstad.
6: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een Amerikaanse basis in de Duitse Eifel is een straaljager neergestort. De piloot van de F-16 kon zich met zijn schietstoel in veiligheid brengen. Hij raakte licht gewond. Het verkorten van de maximale duur van de WW levert geld op, maar de werkgelegenheid neemt dan nauwelijks toe. Dat berekende het CPB op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof wijst het gezag over een baby met een hartafwijking definitief toe aan de biologische ouders en niet aan de draagmoeder. De zaak krijgt veel aandacht in de VS. Een tropische storm bij Mexico is binnen één dag uitgegroeid tot de hoogste categorie 5. De orkaan komt waarschijnlijk niet aan land, maar kan wel voor overstromingen zorgen. Het weer, hier en daar motregen, maar de zon laat zich ook af en toe zien, vooral in het zuidoosten. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

minuten hits op een rij. Je hoorde ook nog Wop Moon, Anna Kendrick, Justy, Jackstyle en John en Destiny's Child. En dit is een heerlijk duo, Maroon 5, samen met Christina Aguilera en Move Like Jagger.

0: live. Christina Aguilera moves like Jagger. En daarmee is er een eind gekomen aan deze Kim staat op van woensdag 23 september. Maar we gaan eruit met een lekkere disco-disco-knijter uit 1976 van Tavares. Don't take away the music. En ik ben er gewoon morgen vroeg weer met een nieuwe.
1: Kim staat op.
0: Dans lekker door, hou je radio aan en maak er een hele fijne dag van. Graag tot morgen. Bye bye.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
3: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even kijken?
4: Niet die koelkast in.
3: Wel de meterkast.
2: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
5: Word je er vrolijk van?
3: Nog niet. Lease aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
6: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
3: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
5: Goedemiddag.
2: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
5: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
3: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
2: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
7: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Café Drakken zet de tijd op 8 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De Koninklijke Marechaussee op Aruba onderzoekt een fataal ongeluk met een terreinwagen. Bij dat ongeluk op zondag 13 september kwam een 23-jarige vrouw uit Rotterdam om het leven. De wagen sloeg door nog onbekende oorzaak over de kop. Ze was samen met haar vriend op vakantie op Aruba. Ze logeerde bij een bevriende marinier. De mannen zeggen dat de vrouw heeft gereden, maar daaraan wordt nu getwijfeld. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het een grote hoeveelheid data buit heeft gemaakt bij de FBI in de VS. De hackers zouden informatie hebben gestolen over bijna alle FBI-agenten en over mensen die bij de FBI hebben gesolliciteerd. De FBI onderzoekt de zaak. Shiny Hunters is hier vooral bekend van de hack bij het telecombedrijf Odido. De data van 6 miljoen klanten werden openbaar gemaakt toen Odido niet betaalde. Vanaf 2028 kun je non-stop van het Australische Sydney naar New York City vliegen. Luchtvaartmaatschappij Qantas gaat directe vluchten aanbieden op dat traject dat een reis oplevert van 18 uur. De huidige reistijd tussen de beide wereldsteden wordt daarmee 3 uur korter. Nu is die verbinding alleen mogelijk met een tussenstop in Nieuw-Zeeland. Voor de lange vluchten worden 12 Airbus-toestellen aangepast. Er kunnen 238 passagiers in. Door een extra brandstoftank van 20.000 liter kunnen de Qantas-toestellen 22 uur non-stop doorvliegen. Voor het eerst in een eeuw is een nieuwe pinguïnsoort ontdekt. Het gaat om een nieuwe variant van de ezelspinguïn. Ze werden gevonden op de Kerguelen-eilanden in de Indische Oceaan ten noorden van Antarctica. Er was meteen ook slecht nieuws voor de net ontdekte diersoort. Hun voortbestaan wordt ernstig bedreigd door klimaatverandering. Tegen 2050 zou hun leefgebied grotendeels zijn verdwenen. De eilanden liggen ruim 3200 kilometer van bewoond land. Het weer, hier en daar motregen, maar de zon laat zich ook af en toe zien, vooral in het zuidoosten. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op

0: Heerlen.
1: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
2: Goeie paas. Bonussen, bonussen.
3: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: Zeker weer CC Pennison, we got a law thing.
1: Guy van Beugel.
0: Hey, goede ochtend. De noodgeval, een goldband. De kooksnuivende stucadoors zat daarvoor. En verderop in dit uur heb ik onder andere voor je Leona, Lewis, Suzanne en Freek, ABBA, Robin Schulz in een collab met James Blunt. We doen ook nog een blokje 20 minuten hits op in rij. Non-stop en breugelvrij. En we gaan een liedje draaien van Cameron Withcomb. Die staat nu in de lijst en je hoort hem al op de achtergrond. Dit is Kingdom of Fear.

0: Be Okay. Robin Schulz en James Blunt in een collab, zoals het officieel heet. Oftewel een samenwerking.
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Sorry, neem me niet kwalijk. Ik verslik me de ene keer, hé. Nou, wat gaan we doen zo meteen? In de 20 minuten hits op een rij. Nou, dat is me nog nooit gebeurd. Warwick Avenue, Everywhere, New Religion Celebration en Say You Won't Let Go. Je hoort ze straks na de hoofdpunten van het nieuws.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal Veulsterdicht Toes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Kom binnen!
3: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
2: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: Ivana Jansen uit Kerkrade vertegenwoordigt Nederland bij de internationale finale van Miss Asia Pacific International op de Filipijnen. De finale wordt op 10 oktober gehouden. Jansen werd in juli gekozen tot de Nederlandse afgevaardigde. Voorafgaand aan de finale volgt ze workshops en doet ze mee aan foto- en videosessies. Tijdens de verkiezing wil ze aandacht vragen voor pesten, zelfliefde en zelfvertrouwen. De 16 gemeenten in Zuid-Limburg, waaronder de 7 in Parkstad, gaan gezamenlijk werken aan de economische ontwikkeling van de regio. Daarvoor is 15,5 miljoen euro beschikbaar. 10,5 miljoen uit 2 regio-deals en 5 miljoen van de provincie. Het geld gaat naar 10 projecten rond. De 16 gemeenten in Zuid-Limburg gaan gezamenlijk werken aan de economische ontwikkeling van de regio. Daarvoor is 15,5 miljoen euro beschikbaar. 10,5 miljoen uit 2 regio-deals en 5 miljoen van de provincie. Het geld gaat naar 10 projecten rond onder meer data en kunstmatige intelligentie, gezondheidszorg en circulaire economie. Ook talentontwikkeling, innovatie en grensoverschrijdende samenwerking krijgen aandacht. De popronde komt donderdag naar Heerlen. Tijdens het reizende muziekfestival verzorgen opkomende Nederlandse artiesten 32 gratis optredens op 18 locaties in de stad. De eerste artiest begint om 2:30 bij Pets Tostibar. Het laatste optreden start om 11:45 bij Café Bluff. Ook de Nieuwe Nor, het Toon Hermanshuis en verschillende cafés doen mee. Alle optredens zijn gratis toegankelijk. Acteur Huub Stapel speelt vanaf mei volgend jaar de hoofdrol in de theaterproductie Partizanen in de Roda Hall in Kerkrade. De voorstelling vertelt het waargebeurde verhaal van jonge Limburgse verzetstrijders tijdens de Tweede Wereldoorlog. Stapel vertolkte dezelfde hoofdrol in 1994 al in de televisieserie De Partizanen. Het script is van Teu Boermans, Servé Hermans verzorgt de regie. Meer dan 100 BMW Cabrio's hebben een toertocht door Zuid-Limburg en Parkstad gemaakt. De BMW Roadster Club begon en eindigde de rit in Merkelbeek, waar burgemeester Erik Geurts van Beekdalen het startsein gaf. De club organiseert jaarlijks 7 toertochten door Nederland. Limburg blijkt daarbij favoriet. In de afgelopen 5 jaar werd 4 keer voor een route door deze provincie gekozen. Dan nog het weer. In Parkstad begint de dag bewolkt en rustig. Het blijft waarschijnlijk droog, al is een spat motregen niet helemaal uitgestoten. Vanmiddag houdt de bewolking de overhand, maar mogelijk breekt de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 20 graden en er staat weinig wind. Vanavond blijft het droog, komende nacht koelt het af naar een graad of 14.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limburgs land?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
3: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
5: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. Kalebeske-sittard.nl.
6: Ah, wie schön!
4: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
7: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 9 uur.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Zeker 6 Amerikaanse ziekenhuizen hebben onder druk van de regering Trump genderklinieken voor jongeren stopgezet. Het gaat om locaties in New York, Pennsylvania en Connecticut, waar voorheen de behandelingen werden gesteund. Sinds begin vorig jaar oefent de regering in de VS financiële en juridische druk uit op zorgverleners om de behandelingen in de 24 staten waar ze zijn toegestaan te staken. Verschillende families slepen de ziekenhuizen nu voor de rechter. De koninklijke marechaussee op Aruba onderzoekt een fataal ongeluk met een terreinwagen. Bij dat ongeluk op zondag 13 september kwam een 23-jarige vrouw uit Rotterdam om het leven. De wagen sloeg door nog onbekende oorzaak over de kop. Ze was samen met haar vriend op vakantie op Aruba. Ze logeerde bij een bevriende marinier. De mannen zeggen dat de vrouw heeft gereden, maar daaraan wordt nu getwijfeld. Het gaat beter dan verwacht met de Nederlandse economie. In plaats van met 0,4% nam die het voorbije kwartaal toe met 0,6%. Huishoudens geven flink meer geld uit en er is ook meer geëxporteerd dan eerst was berekend. Verder gaf de overheid meer geld uit. De uitgaven stegen harder dan de inkomsten, waardoor het begrotingstekort iets hoger is dan andere jaren. Ten opzichte van vorig jaar nam de economie zelfs met 1,6% toe en ook dat is meer dan verwacht. Bij een schietpartij op een huisfeest in Zuid-Afrika zijn 11 mensen gedood en 3 mensen gewond geraakt. Het gebeurde in een township ten zuiden van de Zuid-Afrikaanse stad Durban. 3 gewapende mannen openden daar het vuur. Het motief voor de aanval is niet bekend. Zuid-Afrika heeft een van de hoogste moordcijfers ter wereld. Gemiddeld worden er 60 mensen per etmaal omgebracht. Het weer, hier en daar motregen, maar de zon laat zich ook af en toe zien, vooral in het zuidoosten. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
9: Goeie paas. Polissen, Polissen.
10: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
11: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
12: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi-specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wel.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
2: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Silvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: Dit is er eigenlijk een die we over 20 jaar nog steeds draaien en hem dan nog steeds lekker vinden. Another samen met 54 Ultra Talk to You.
1: Rini van Beugel.
0: En daarvoor staat Tribute Ride On, Ride On. De Pasadena's uit de jaren 80, maar nog steeds een hele lekkere track om af en toe voorbij te laten komen. Zometeen, omdat het woensdag is, de one-liner woensdag is het vandaag. Dus we gaan een leuke one-liner opzoeken ergens over. Ik vind het wel een leuk onderwerp. Als jij er eentje nog snel hebt, moet je dat even laten weten. Maar we hebben ook nog Nico en Vince. Aretha Franklin, Sabrina Carpenter. 20 minuten hits op in rij gaan we ook nog doen. En Anouk met een van haar vele hits. Dit is Woman.

0: Twins hoorde je met Am I Wrong? Ik vroeg iets eerder vandaag, stelde ik de vraag aan de telefoon. Kom eens met een leuke one-liner over de woensdag. Want die hebben we eigenlijk nog nooit gedaan. En dit kwam er uit de telefoon.
1: Woensdag is de zaterdag van het midden van de week. Dus we zijn al op de helft van het gezeik.
0: Nou, ik kan me daar wel echt heel erg goed in vinden. Dus zeg dit even tegen je chef.
1: Woensdag is de zaterdag van het midden van de week. Dus we zijn al op de helft van het gezeik.

0: Moest de nieuwe hit van Sabrina Carpenter worden, werd het niet helemaal, maar nog altijd leuk om te draaien. Man Child hoorde je ervoor, zat Aretha Franklin en A Deeper Love.
1: De 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Non-stop en breugelvrij. Dat is zometeen de 20 minuten hits op een rij. Met daarin Don't Wishing Well, My Body Isn't Ready, Everything and Stay If You Wanna Dance. Die tracks hoor je zometeen na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Balen zeg, die lelijke gele kringen op de muur naar die lekkage.
4: Bel Parkstad Schilderwerken, die maken het weer als nieuw.
3: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
4: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
3: Goed plan!
5: Goeie koffie, overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
6: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
7: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet te veel moet betalen voor je brilmontuur. Spekhoff Optiek is het daar helemaal mee.

0: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
1: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
2: Niet die koelkast in.
1: Wel de meterkast.
0: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
3: Word je vrolijk van?
1: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
4: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
1: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
3: Goedemiddag.
0: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
3: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs stekkerman. Hey, veel gek moet die worden, hè?
1: Kijk eens Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
0: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: De grote stroomstoring in Heerlen is voorbij. Dinsdagavond vielen rond 8:30, onder meer in de omgeving van Gelein en Nieuw-Eikholt, de lichten uit. Minder dan 1000 adressen, verspreid over 24 postcodegebieden, werden getroffen. Monteurs van Enexis gingen aan het werk om de stroomvoorziening te herstellen. Volgens de netbeheerder was de storing om 11:45 's nachts volledig opgelost. De oorzaak is nog niet bekendgemaakt. De Nederlandse Vereniging van Journalisten eist dat Brunsum de nieuwsboycott tegen streekomroep Zo Nieuws direct beëindigt. De gemeente beantwoordt volgens de omroep al 3 weken geen persvragen en stuurt ook geen persberichten meer. Aanleiding is een conflict over een publicatie rond het vertrek van de gemeentesecretaris. De NVJ noemt de maatregel buitenproportioneel en in strijd met de publieke taak van de gemeente. Brunsum heeft nog niet inhoudelijk gereageerd. Zuid-Limburgse rijschoolhouders praten vandaag met de directie van het CBR over de voorgenomen sluiting van het examencentrum in Kerkrade. Praktijkexamens moeten worden verplaatst naar Geleen. Volgens de rijscholen kan dat kandidaten tot ongeveer €300 extra kosten door langere ritten, extra lessen en reistijd. Ook vrezen ze verkeersproblemen rond knooppunt Kerensheide. Een uitkomst van het gesprek is nog niet bekend. Een melding over de woonplaats van PVV-Kamerlid Dion Graus is ongegrond verklaard. Het Integriteitscollege van de Tweede Kamer kan niet vaststellen of Graus daadwerkelijk in Heerlen of in Voorburg woont. Graus zegt zijn hele leven in Heerlen te wonen, maar verstrekte geen concrete informatie over zijn woonlasten. Omdat het college geen opsporingsbevoegdheid heeft, staat niet buiten redelijke twijfel vast dat hij een onjuist adres heeft opgegeven. Dan nog het weer. In Parkstad wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar plaatselijk kan een bui vallen. Het wordt maximaal 21 graden bij een zwakke tot matige wind. Vanavond neemt de bewolking toe en daalt de temperatuur naar ongeveer 11 graden. Morgen, donderdag, blijft het wisselvallig en wordt het 19 graden. Vrijdag volgt meer zon bij opnieuw ongeveer 21 graden.
6: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij.
1: RTV Parkstad.
2: En bij datzelfde RTV Parkstad sluiten wij zojuist die 20 minuten hits op een rij af met Stay If You Wanna Dance van Miles Smith. Everything hoorde je nog van Michael Bublé. My Body Isn't Ready van Somber is dat precies in de middel. Wishing Well van Terrence Trent D'Arby hoorde je nog. En Don't van Ed Sheeran was de allereerste in de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en
0: breugelvrij.
2: Zometeen de show van Arno op de radio. Ik wens je daar heel veel plezier bij. Ik laat je achter met een van de vele grote hits van Roy Orbison. Hij was net begonnen aan een nieuwe comeback. En toen was hij er ineens niet meer. Dit is You Got It.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Kom binnen.
6: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
6: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.

0: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen.
1: Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Drakken zet de tijd op 10 uur.
3: Dit is RTT Parkstad met het nieuws van...
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. In Delft is een automobilist opgepakt nadat hij was ingereden op de politie. De motoragent kon zich ternauwernood in veiligheid stellen en raakte daardoor niet gewond. Volgens de politie scheelde dat maar weinig. De bestuurder van de auto werd aangehouden en later voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het incident in Delft kon gebeuren. Het adviesorgaan de Sociaal-Economische Raad wil meer hulp om nieuwkomers aan het werk te helpen. Volgens de SER hebben ook de sectoren met personeelstekorten baat bij betere afspraken. Onderzocht werden de zaken van asielzoekers, mensen die al een status hebben, en Oekraïners van wie de huizen zijn verwoest door de oorlog met Rusland. Ruim 57% van de statushouders heeft 8 jaar na het ontvangen van hun status betaald werk. Werkgevers, vakbonden en de overheid moeten beter gaan samenwerken, zegt de SER. Het gaat beter dan verwacht met de Nederlandse economie. In plaats van met 0,4% nam die het voorbije kwartaal toe met 0,6%. Huishoudens geven flink meer geld uit en er is ook meer geëxporteerd dan eerst was berekend. Verder gaf de overheid meer geld uit. De uitgaven stegen harder dan de inkomsten, waardoor het begrotingstekort iets hoger is dan andere jaren. Ten opzichte van vorig jaar nam de economie zelfs met 1,6% toe en ook dat is meer dan verwacht. Zeker 6 Amerikaanse ziekenhuizen hebben onder druk van de regering Trump genderklinieken voor jongeren stopgezet. Het gaat om locaties in New York, Pennsylvania en Connecticut, waar voorheen de behandelingen werden gesteund. Sinds begin vorig jaar oefent de regering in de VS financiële en juridische druk uit op zorgverleners om de behandelingen in de 24 staten waar ze zijn toegestaan te staken. Verschillende families slepen de ziekenhuizen nu voor de rechter. Het weer. Wisselend bewolkt bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
6: Goeie paas. Polissen, Polissen. Doelpunt! Roda, Mitchell Polissen.
7: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
8: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
9: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
10: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
9: Nee, je hebt niet goed gekeken.
10: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
9: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
10: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werken. Schadenetkoenen regelt alles.
11: Hey, Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje Bier. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
12: Ha, wie schön!
9: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
13: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
14: Dit is het begin van een nieuw uur.
15: Met Arno Krijn.

DJ Kelly, zo heet die man. Samen met Rihanna. En daarvoor hadden we niet meer minder dan Alex Warren. En het is woensdagochtend, we gaan de week doormidden zagen. Straks tegen 12 uur laat ik gewoon al de werkweek doormidden zagen. Dan zijn we lekker bezig en lekker goed op weg op naar het weekend, zullen we dan maar zeggen. Hè? Nu, uit de jaren 70, de Doobie Brothers. And listen to the music.

0: Listen to the music, ja zeker. Dat doen we gewoon 24 uur per dag, hè, hier. Mensen, wij luisteren heel veel radio, hè. The Doobie Brothers en Listen to the Music.
1: RTV Parkstad.
2: RTV Parkstad.

0: broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Ja!

0: houden aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Krummeltje, krummeltje in mijn hand. Wie maakt de lekkerste rijstevlei van het land?
2: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
3: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: De grote stroomstoring in Heerlen is voorbij. Dinsdagavond vielen rond 8:30 onder meer in de omgeving van Gelein en Nieuw-Eikholt de lichten uit. Minder dan 1000 adressen, verspreid over 24 postcodegebieden, werden getroffen. Monteurs van Enexis gingen aan het werk om de stroomvoorziening te herstellen. Volgens de netbeheerder was de storing om 11:45 s'nachts volledig opgelost. De oorzaak is nog niet bekendgemaakt. De Nederlandse Vereniging van Journalisten eist dat Brunsum de nieuwsboycott tegen streekomroep Zo Nieuws direct beëindigt. De gemeente beantwoordt volgens de omroep al 3 weken geen persvragen en stuurt ook geen persberichten meer. Aanleiding is een conflict over een publicatie rond het vertrek van de gemeentesecretaris. De NVJ noemt de maatregel buitenproportioneel en in strijd met de publieke taak van de gemeente. Brunsum heeft nog niet inhoudelijk gereageerd. Zuid-Limburgse rijschoolhouders praten vandaag met de directie van het CBR over de voorgenomen sluiting van het examencentrum in Kerkrade. Praktijkexamens moeten worden verplaatst naar Geleen. Volgens de rijscholen kan dat kandidaten tot ongeveer €300 extra kosten door langere ritten, extra lessen en reistijd. Ook vrezen ze verkeersproblemen rond knooppunt Kerensheide. Een uitkomst van het gesprek is nog niet bekend. Een melding over de woonplaats van PVV-Kamerlid Dion Graus is ongegrond verklaard. Het Integriteitscollege van de Tweede Kamer kan niet vaststellen of Graus daadwerkelijk in Heerlen of in Voorburg woont. Graus zegt zijn hele leven in Heerlen te wonen, maar verstrekte geen concrete informatie over zijn woonlasten. Omdat het college geen opsporingsbevoegdheid heeft, staat niet buiten redelijke twijfel vast dat hij een onjuist adres heeft opgegeven. Dan nog het weer. In Parkstad wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar plaatselijk kan een bui vallen. Het wordt maximaal 21 graden bij een zwakke tot matige wind. Vanavond neemt de bewolking toe en daalt de temperatuur naar ongeveer 11 graden. Morgen, donderdag, blijft het wisselvallig en wordt het 19 graden. Vrijdag volgt meer zon bij opnieuw ongeveer 21 graden.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV.

Ah, lekker is hij toch, hè? Mr. Pops. En dat in de Afrojack remix en Nothing Really Matters. Hey, we zijn bezig met die woensdagochtend-ochtenddip om die helemaal weg te werken. Dat gaat ons lukken, want tegen 12 uur laten we gewoon eventjes de week doormidden zagen. De werkweek wordt dan gewoon eventjes doormidden gehakt. En daar ben jij bij. Nu lekker terug in de tijd. De jaren 80, eind jaren 80. Donna Summer had een dikke vette hit. This time I know it's for real.

Donna Summer. And This Time I Know It's For Real. Helaas, op 63-jarige leeftijd is zij overleden in 2012. Jammer. Mooie muziek heeft ze gemaakt.

Jelly Roll samen met Marshmallow. Dat zijn die DJ's met die rare dingen op hun hoofd eigenlijk. Ze zien uit als muisjes of zoiets. Hè. Holy Water, dat was hem. Oh ja, dit is altijd een probleem. Hè. Ben je op een feestje, dan denk je, ik ga even dansen. Maar dan kan je niet dansen. Het ziet gewoon niet uit. Ja, daar hebben we wel eens last van. En op een gegeven moment heb je zoveel alcohol genuttigd dat je het wel kan. Genesis heeft het erover. I can dance.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
7: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
8: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11.
9: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De politie wordt overspoeld door de vele honderden meldingen van overlast door verwarde personen. Gemiddeld zijn het er nu 600 per dag. De politie en de zorg kijken uit naar kabinetsplannen om hier wat aan te doen. Agenten hebben nauwelijks tijd voor noodhulp, verkeersveiligheid of opsporing. De Nederlandse Politiebond zegt dat de politie vaak uren bezig is met het stabiliseren van een situatie of het zoeken naar een hulpverlener. De politie wil graag af van alle niet-urgente meldingen. De Russen hebben de Oekraïnse havenstad Odessa bestookt met drones. Daarbij is een schipskapitein omgekomen. Projectielen sloegen in op een schip dat voer onder de vlag van Antigua en Barbuda. Na de aanval ontstond brand, waarna de bemanning werd geëvacueerd. Volgens Kiev zijn in Odessa ook opslagplaatsen voor medicijnen, voedsel en huishoudelijke producten geraakt. Moskou zegt dat de aanvallen alleen waren gericht op militaire doelen. In Delft is een automobilist opgepakt nadat hij was ingereden op de politie. De motoragent kon zich ternauwernood in veiligheid stellen en raakte daardoor niet gewond. Volgens de politie scheelde dat maar weinig. De bestuurder van de auto werd aangehouden en later voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het incident in Delft kon gebeuren. Het adviesorgaan de Sociaal-Economische Raad wil meer hulp om nieuwkomers aan het werk te helpen. Volgens de SER hebben ook de sectoren met personeelstekorten baat bij betere afspraken. Onderzocht werden de zaken van asielzoekers, mensen die al een status hebben, en Oekraïners van wie de huizen zijn verwoest door de oorlog met Rusland. Ruim 57% van de statushouders heeft 8 jaar na het ontvangen van hun status betaald werk. Werkgevers, vakbonden en de overheid moeten beter gaan samenwerken, zegt de SER. Het weer. Wisselend bewolkt bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
11: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezelliger. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
12: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: gaat de spaarpolitie langs bij Rob Geus.
1: Wow. Inspecteur Roy, de spaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
2: Niet die koelkast in.
1: Wel de bitterkast.
0: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
3: Word je er vrolijk van?
1: Nog niet. Die is aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
4: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
1: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
3: Goedemiddag.
0: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
3: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
1: Kijk eens Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
0: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
5: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
6: Dit is het begin van een nieuw uur.
7: Met Arno Krijger.

Roxy Dekker, daar gaat het dan over. En daarvoor zat Whitney Houston samen met Enrique Iglesias. En Could I Have This Kiss Forever? Lijkt me wel een goeie, hè? Ja, waarom niet? Hij houdt even goed in de gaten. We zijn bezig met die ochtenddip. Die woensdagmorgen ochtenddip. Tot 12 uur ben ik bij je.

hoor eens. Mark Knopfler. De grote man achter de Dire Straits en zijn gitaarspel. Hij hoort toch wel bij een van de betere van The World. Mogen we wel zeggen, The Sultans of Swing. Die horen je bij jouw nummer 1. Ja.

David Guetta samen met Sia en Flames, zo heette die. Ga eventjes naar rtvparkstad.nl, daar vind je jouw nieuws. Nu, Juliana Werding.

0: Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt elk Tirolerfeest mit der mooiste Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
1: Ha, wie schön!
2: Balen zeg, die lelijke gele kringen op de muur naar die lekkage.
3: Bel Parkstad Schilderwerken. Die maken het weer als nieuw.
2: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
3: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
2: Goed plan!
4: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet te veel moet betalen voor je brilmontuur. Spek of Optiek is het daar helemaal mee.

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Bij taxicentrale Beer.

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: De grote stroomstoring in Heerlen is voorbij. Dinsdagavond vielen rond 8:30 onder meer in de omgeving van Gelein en Nieuw-Eikholt de lichten uit. Minder dan 1000 adressen, verspreid over 24 postcodegebieden, werden getroffen. Monteurs van Enexis gingen aan het werk om de stroomvoorziening te herstellen. Volgens de netbeheerder was de storing om 11:45 s'nachts volledig opgelost. De oorzaak is nog niet bekendgemaakt. De Nederlandse Vereniging van Journalisten eist dat Brunsum de nieuwsboycott tegen streekomroep Zo Nieuws direct beëindigt. De gemeente beantwoordt volgens de omroep al 3 weken geen persvragen en stuurt ook geen persberichten meer. Aanleiding is een conflict over een publicatie rond het vertrek van de gemeentesecretaris. De NVJ noemt de maatregel buitenproportioneel en in strijd met de publieke taak van de gemeente. Brunsum heeft nog niet inhoudelijk gereageerd. Zuid-Limburgse rijschoolhouders praten vandaag met de directie van het CBR over de voorgenomen sluiting van het examencentrum in Kerkrade. Praktijkexamens moeten worden verplaatst naar Geleen. Volgens de rijscholen kan dat kandidaten tot ongeveer €300 extra kosten door langere ritten, extra lessen en reistijd. Ook vrezen ze verkeersproblemen rond knooppunt Kerensheide. Een uitkomst van het gesprek is nog niet bekend. Een melding over de woonplaats van PVV-Kamerlid Dion Graus is ongegeven.

0: grond verklaard. Het Integriteitscollege van de Tweede Kamer kan niet vaststellen of Graus daadwerkelijk in Heerlen of in Voorburg woont. Graus zegt zijn hele leven in Heerlen te wonen, maar verstrekte geen concrete informatie over zijn woonlasten. Omdat het college geen opsporingsbevoegdheid heeft, staat niet buiten redelijke twijfel vast dat hij een onjuist adres heeft opgegeven. Dan nog het weer. In Parkstad wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar plaatselijk kan een bui vallen. Het wordt maximaal 21 graden bij een zwakke tot matige wind. Vanavond neemt de bewolking toe en daalt de temperatuur naar ongeveer 11 graden. Morgen, donderdag, blijft het wisselvallig en wordt het 19 graden. Vrijdag volgt meer zon bij opnieuw ongeveer 21 graden.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad.

Nou, wat blijft het toch lekker zonnig, hè? Justin Wellington en Aiko, Aiko, dat was hem. Hey, en hou het even goed in de gaten. Het is woensdagochtend, 23 september 2026. We zijn bezig om de werkweek straks tegen 12 uur helemaal door midden te zagen. Of te hakken wat jij wil. Dat gaat gewoon allemaal. En dan zeggen ze wel eens, times fly when you're having fun. Ik hoop dat je het een beetje leuk vindt. Hè? Nu Gwen Stefani samen met Aiken. En de Swedish goodbye, oftewel escape.

Oké. Nieuwe muziek bij RTV Park staat op de playlist. Animal, zo heet die. Ja, en voor mij hoef je nog niet naar huis vannacht, hoor. Je mag gewoon blijven hier. Marco Bezzato had er een tijdje geleden een dikke, vette nummer 1 hit mee, volgens mij, toch? Hè? Ja.

Swedish House Mafia featuring John Martin en Don't You Worry Child. En Groene Stijl lukte niet om een ronde verder te komen in de KNVB-beker. Voor meer van dit verhaal ga je eventjes naar rtvparkstad.nl.

hij ging solo. Hij zat eerst in de boyband Boyzone. Ik heb het over Ron Keaton. Life is a rollercoaster. Hey, ga je eventjes de bijl erbij pakken? Of misschien wel de schaar, dat we door midden knippen. Dat we zorgen dat we die werkweek helemaal door het midden halen. En dat betekent dan dat we zometeen aan de goede kant van de week zitten. Zometeen heel veel plezier met Maurice Kamerlot, het Broodje Mouw, het lunchprogramma van RTV Parkstad. En ik spreek je morgen weer voor een nieuwe aflevering. Nu Johnny en Don't Stop Believin'.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik een velg heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartjecentrum van Heerle. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
5: Ja!

0: Oude aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Café Brakke zet de tijd op 12 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het militaire radarstation in Herwijnen mag er definitief komen. De Raad van State heeft alle bezwaren van inwoners en de gemeente West-Betuwe van tafel geveegd. Buurtbewoners strijden al jaren tegen de radar uit angst voor gezondheidsrisico's door straling en geluidsoverlast. Maar volgens de hoogste bestuursrechter heeft het kabinet goed onderbouwd dat de volksgezondheid in de Gelderse plaats geen gevaar loopt. Defensie benadrukt dat Herwijnen de meest geschikte plek is en kan nu door met de bouw. De politie wordt overspoeld door de vele honderden meldingen van overlast door verwarde personen. Gemiddeld zijn het er nu 600 per dag. De politie en de zorg kijken uit naar de kabinetsplannen om hier wat aan te doen. Agenten hebben nauwelijks nog tijd voor noodhulp, verkeersveiligheid of opsporing. De Nederlandse Politiebond zegt dat agenten vaak uren bezig zijn met het stabiliseren van een situatie of het zoeken naar een hulpverlener. De politie wil dan ook graag af van alle niet-urgente meldingen. Inmiddels is het aantal meldingen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag van zaterdag opgelopen naar 8. Persmensen kregen op het Malieveld te maken met fysiek geweld, scheldpartijen en zelfs bedreigingen via de telefoon. Meerdere journalisten werden tegen de grond gewerkt of bekogeld met onder meer zwaar vuurwerk. Het valt volgens belangenorganisatie Persveilig op dat fotografen steeds vaker achterbaks, van achteren of van opzij worden geduwd. En de Venezolaanse interimleider Rodriguez en de Amerikaanse president Trump hebben elkaar voor het eerst ontmoet in New York. De korte ontmoeting en de wandelgangen van de VN was de eerste sinds de VS in januari Venezuela binnenviel. Rodriguez noemt het gesprek historisch en zegt te willen bouwen aan betere relaties. Maar op straat in New York demonstreerden Venezolanen fel tegen haar komst. De oppositie in het land staat buitenspel en critici dringen aan op verkiezingen zonder uitstel. Het weer overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog, met vooral zon in de zuidoostelijke helft van het land. De temperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden en er waait een zwakke tot matige, in het Waddengebied soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
7: Kom binnen.
8: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, maar wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: Echocamacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
3: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pure Blanche.nl. Vang mooie dromen op pureblanche.nl.

Oh, lekker deze. Heerlijk, zegt de allerlekkerste muziek uit de jaren 70, 80, 90 en van nu maar ook rock, pop, hits. Alles komt voorbij op RTV Parkstad. En daar zijn we blij mee met de muziekredactie. En heerlijk, laten we ook lekker aanstaan, want zo meteen nog een heerlijke hit van nu. En de lekkerste classics, het komt er allemaal aan. En het allerleukste aan dit radiostation is, elke werkdag, zo rond het half uur, mag jij gaan bepalen wat we gaan doen. Nou, mede dan, in ieder geval in mijn programma. Als je nou iets leuks weet, misbruik dan even de Parkstad. WhatsApp, inderdaad. Ga naar rtvparkstad.nl, klik op het logo van precies, en dan voeg je ons eventjes toe en dan kun je heel makkelijk een berichtje versturen. En dan laat je mij even weten wat je wil horen via die messenger. En dan ga ik hem wellicht zo meteen voor je draaien. Nou, zo simpel kan

Nou, dan komen een aantal leuke dingen binnen. In de Parkstad WhatsApp. Laat even weten wat je wil horen. Je hebt daar nog heel eventjes de tijd voor. Dan ga ik ze wellicht zo meteen voor je draaien. In de 20 minuten hits op rij. Non-stop en breuzeltje vrij. Even kijken. Ik zoek hier... even kijken. Vincent. Wat wil Vincent horen? Oh, dat is ook leuk. Ja, Joep die vraagt ook nog een leuk plaatje aan Sandra. Dan geef me al in ieder geval door. Hè. Ik vind alles prima. Wellicht zo meteen hier op de radio. De 20 minuten hits op rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
3: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Goeie paas, bonussen, bonussen!
6: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
8: De grote stroomstoring in Heerlen is voorbij. Dinsdagavond vielen rond 8:30 onder meer in de omgeving van Gelein en Nieuw-Eikholt de lichten uit. Minder dan 1000 adressen, verspreid over 24 postcodegebieden, werden getroffen. Monteurs van Enexis gingen aan het werk om de stroomvoorziening te herstellen. Volgens de netbeheerder was de storing om 11:45 s'nachts volledig opgelost. De oorzaak is nog niet bekendgemaakt. De Nederlandse Vereniging van Journalisten eist dat Brunsum de nieuwsboycott tegen streekomroep Zo Nieuws direct beëindigt. De gemeente beantwoordt volgens de omroep al 3 weken geen persvragen en stuurt ook geen persberichten meer. Aanleiding is een conflict over een publicatie rond het vertrek van de gemeentesecretaris. De NVJ noemt de maatregel buitenproportioneel en in strijd met de publieke taak van de gemeente. Brunsum heeft nog niet inhoudelijk gereageerd. Zuid-Limburgse rijschoolhouders praten vandaag met de directie van het CBR over de voorgenomen sluiting van het examencentrum in Kerkrade. Praktijkexamens moeten worden verplaatst naar Geleen. Volgens de rijscholen kan dat kandidaten tot ongeveer €300 extra kosten door langere ritten, extra lessen en reistijd. Ook vrezen ze verkeersproblemen rond knooppunt Kerensheide. Een uitkomst van het gesprek is nog niet bekend. Een melding over de woonplaats van PVV-Kamerlid Dion Graus is ongegrond verklaard. Het Integriteitscollege van de Tweede Kamer kan niet vaststellen of Graus daadwerkelijk in Heerlen of in Voorburg woont. Graus zegt zijn hele leven in Heerlen te wonen, maar verstrekte geen concrete informatie over zijn woonlasten. Omdat het college geen opsporingsbevoegdheid heeft, staat niet buiten redelijke twijfel vast dat hij een onjuist adres heeft opgegeven. Dan nog het weer. In Parkstad wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar plaatselijk kan een bui vallen. Het wordt maximaal 21 graden bij een zwakke tot matige wind. Vanavond neemt de bewolking toe en daalt de temperatuur naar ongeveer 11 graden. Morgen, donderdag, blijft het wisselvallig en wordt het 19 graden. Vrijdag volgt meer zon bij opnieuw ongeveer 21 graden.
9: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

En mocht je nou je favoriete plaat nog niet gehoord hebben, dat zou zomaar kunnen, want er komen er zoveel binnen. Als je hem gemist hebt, of beter gezegd, als ik hem gemist heb, geen paniek. Geef hem eventjes door via de Parstad WhatsApp. Je favoriete plaat en dan ga ik ze wellicht straks voor je draaien. Doen we rond 2:30 hier op RTV Parstad in deel 2 van Broodje Mouw, de lunchshow.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hey Leute, auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der mooiste Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
3: Ha, wie schön!
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
6: Oh, inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
7: Niet die koelkast in.
6: Wel de meterkast.
5: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
8: Word je er vrolijk van?
6: Nog niet. Die zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
9: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
6: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
8: Goedemiddag.
5: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
8: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekker, man. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
6: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
5: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
4: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
10: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
11: Café Drakken zet de tijd op 1 uur.
0: Dit is RTV Parkstad. Met het nieuws van 1 uur.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De 20-jarige automobilist die betrokken was bij het dodelijke ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde reed vlak voor de aanrijding 130 km per uur, waar je maar 80 mag. Dat bleek op de eerste zitting van de rechtbank in Breda. Bij het ongeluk vorig jaar kwamen 3 kinderen van 12 jaar en hun begeleider om het leven tijdens een schoolkamp. De bestuurder wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval. De verdenking van rijden onder invloed van cannabis is vervallen omdat de gemeten waarde onder de norm lag. NAVO-topman Rutte vindt dat Europa verantwoordelijk moet zijn voor de veiligheid in het Midden-Oosten en niet de Verenigde Staten. Zodra Europa genoeg is herbewapend, moeten Europeanen de regie nemen over hun eigen achtertuin. Dat zei Rutte na een lezing in de VS. En daarmee geeft hij de Amerikaanse president Trump gelijk, die al langer klaagt dat de VS de strijd tegen Iran en de Houthis alleen moet voeren. Rutte benadrukte dat Europa tot nu toe simpelweg te weinig slagkracht had om zelf in te grijpen. Het militaire radarstation in Herwijnen mag er definitief komen. De Raad van State heeft alle bezwaren van inwoners en de gemeente West-Betuwe van tafel geveegd. Buurtbewoners strijden al jaren tegen de radar uit angst voor gezondheidsrisico's door straling en geluidsoverlast. Maar volgens de hoogste bestuursrechter heeft het kabinet goed onderbouwd dat de volksgezondheid in de Gelderse plaats geen gevaar loopt. Defensie benadrukt dat Herwijnen de meest geschikte plek is en kan nu door met de bouw. En Hongarije krijgt mogelijk weer miljarden euro's aan eerder bevroren Europees geld. Brussel wil 4,2 miljard euro vrijgeven omdat het land genoeg heeft gedaan tegen corruptie en belangenverstrengeling. Ook mogen er straks weer Hongaarse studenten en onderzoekers meedoen aan Europese uitwisselingsprogramma's. Volgens commissievoorzitter von der Leyen werpen de hervormingen in Hongarije hun vruchten af. Maar de andere EU-lidstaten moeten nog wel definitief met het besluit instemmen. Het weer overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog, met vooral zon in de zuidoostelijke helft van het land. De temperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden en er waait een zwakke tot matige in het Waddengebied soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
13: Ah!
4: Of zo?
13: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: www.tritonmarketing.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Ja.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Ah, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
3: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

Maar niet alleen de hits van nu, hè? Nee hoor, absoluut niet. Ook die lekkerste classics. Ah, die hoor je hier voorbij komen. Echt TV Parks, dat is het radiostation waar we je op hebt staan. En wees welkom bij de lunchshow Broodje Maal. Voor deze woensdag, het is 1 uur geweest. Dat betekent de tijd voor deel 2 van dit radiofeuilleton. De lunch. En ook op woensdag is die altijd heerlijk verzorgd, hoor hij. Want zo meteen lekker op de broodjes. De 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzeltje vrij. Geef maar even door wat je wil horen. Stuur even een berichtje via de Parkstad. Inderdaad, heel simpel. Voeg ons even toe als je dat nog niet gedaan hebt. echttvparkstad.nl. En als je dan toch daar bent, abonneer je dan even op de nieuwsbrief. Blijf je altijd op de hoogte van al het nieuws in en rondom Parkstad. Welkom bij de lunchshow. Dit is Broodje Maal.

0: wil je horen.
1: WhatsApp!
0: Gebruik je Parkstad.
1: WhatsApp
0: om even door te geven het liedje wat jij wil horen. En dan ga ik hem wellicht zo meteen voor je draaien. Geef hem maar even door. Via de Parkstad, WhatsApp. Je favoriete plaat hoor je hem wellicht terug. Zometeen hier op de radio.

Ik geef je nog heel eventjes de tijd. Laten we zeggen een kleine 5 minuten, maar dan houdt het ook echt op. Wat wil je horen? De 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzenvrij. Het komt er zo aan. I'm on the-

0: deze zaterdag thuis tegen RKC. Score je tickets via godajc.nl/tickets.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta.

0: Brakke.nl.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: In het Laurierpark in de Heerlense wijk De Passaar wordt zaterdag een grote burendag gehouden. Van 11 tot 4 uur zijn er onder meer springkussens, voetbalclinics, muziek en activiteiten van scouting en hulporganisaties. Ook wordt voorlichting gegeven over alcohol en drugs. De organisatie verwacht ongeveer 1000 bezoekers. Met de gratis toegankelijke dag wil buurtvereniging De Passaar bewoners met elkaar verbinden en de wijk positief onder de aandacht brengen. De 26-jarige Safir S. uit Schinveld is veroordeeld tot 13 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk voor drugshandel. Sayana T. uit Brunsum is vrijgesproken. Haar betrokkenheid kon volgens de rechtbank niet bewezen worden. Tegen haar was 15 maanden geëist. De twee stonden 2 weken geleden voor de rechter. De politie viel op 5 februari een woning in Schinveld binnen en vond daar 1,8 kilo ketamine, ruim 600 gram MDMA, hash en ruim 7 kilo wiet. De woning is van de broer van Xavier, maar die had er niks mee te maken. Door een beperking kan hij de eerste verdieping niet bereiken. Justitie kwam de zaak op het spoor na meldingen van buurtbewoners over grote toeloop naar de woning. Cultura Nova verdient zelf meer dan de subsidie die de gemeente Heerlen geeft. Dat blijkt uit de antwoorden van BMW op vragen van Hoensbroeks Belang. De gemeente geeft 295.000 euro festivalsubsidie per editie. Dat is zo'n 4 euro tot 4,60 euro per bezoeker. Bij 64.000 tot 73.000 bezoekers per jaar. De eigen inkomsten uit kaartverkoop, sponsoring en horeca zijn ruim 2 keer zo hoog, tussen de 8 en bijna 14 euro per bezoek. Daarnaast krijgt het festival geld van Fonds Podiumkunsten en de provincie. Volgens het college heeft Cultura Nova ook een bredere betekenis. Een meerderheid van de bezoekers komt van buiten Heerlen en zorgt voor extra bestedingen in de stad. Stichting Gezond in Mijn Streek gaat samenwerken met de Kerkraadse middelbare school Het Martin Boeber. Samen organiseren ze activiteiten rond bewegen, voeding, mentale gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Leerlingen leren daarbij niet alleen uit boeken, maar gaan ook praktisch met deze thema's aan de slag. Ze kunnen gebruik maken van kennis en faciliteiten binnen het netwerk van de stichting, die voor haar programma's ook de bekendheid van Roda JC inzet. Dan nog het weer in Parkstad. Het blijft op de meeste plaatsen droog, al is een lokale bui niet uitgesloten. De temperatuur loopt op tot maximaal 21 graden. De wind is zwak tot matig. Vanavond neemt de bewolking geleidelijk toe. Het blijft wel overwegend droog en de temperatuur daalt naar ongeveer 11 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig, met morgen opnieuw een mix van wolken en zon en maximaal 19 graden.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad.

banger, dit de heerlijk 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzelvrij op Echte V-Parks. Dat straks na 2 uur gaan we gewoon vrolijk verder met de lekkerste muziek hier op Echte V-Parks. Dat morgen om 12 uur uiteraard weer een nieuwe lunchshow, Broodje Mouw. Wens je nog een hele fijne woensdag. Bye bye!

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Balen zeg, die lelijke gele kringen op de muur naar die lekkage.
5: Bel Parkstad Schilderwerken. Die maken het weer als nieuw.
4: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
5: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
4: Goed plan!
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je car wash. Keeps you moving.
7: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je...

0: Broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Kruimeltje, kruimeltje, wist je het al?
3: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
4: Café Drakken zet de tijd op 2:00.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 2:00.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het waterpeil in de Rijn bij Duitse Kaup zakt deze week weer naar een extreem laag niveau. Door de aanhoudende droogte dreigt de vaardiepte zo ver te dalen dat vrachtschepen er eind deze maand amper nog langs kunnen. In augustus zakte het peil bij Koblenz ook al onder de 10 centimeter, wat zorgde voor vrees dat de rivier in tweeën zou worden gesplitst. Duitse bedrijven kampen door de lage waterstanden nu al met erg hoge transportkosten, omdat schepen veel minder lading kunnen meenemen. De 20-jarige automobilist die betrokken was bij het dodelijke ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde reed vlak voor de aanrijding 130 km per uur, waar je maar 80 mag. Dat bleek op de eerste zitting van de rechtbank in Breda. Bij het ongeluk vorig jaar kwamen 3 kinderen van 12 jaar en hun begeleider om het leven tijdens een schoolkamp. De bestuurder wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval. De verdenking van rijden onder invloed van cannabis is vervallen omdat de gemeten waarde onder de norm lag. NAVO-topman Rutte vindt dat Europa verantwoordelijk moet zijn voor de veiligheid in het Midden-Oosten en niet de Verenigde Staten. Zodra Europa genoeg is herbewapend, moeten Europeanen de regie nemen over hun eigen achtertuin. Dat zei Rutte na een lezing in de VS. En daarmee geeft hij de Amerikaanse president Trump gelijk, die al langer klaagt dat de VS de strijd tegen Iran en de Houthis alleen moet voeren. Rutte benadrukte dat Europa tot nu toe simpelweg te weinig slagkracht had om zelf in te grijpen. En een zware gaslucht in het Brabantse Oosterwijk is vanochtend veroorzaakt door de brandweer zelf toen die was opgetrommeld. Een geurpotje dat op de kazerne bij het afval was gegooid bleek toch niet leeg te zijn en kwam in een vuilniswagen terecht. Daardoor verspreidde de sterke lucht van gas zich door een groot deel van Oosterwijk. Hulpdiensten en netbeheerder Enexis rukten massaal uit, maar van gevaar of ontploffingsrisico was geen sprake. De geur blijft waarschijnlijk nog wel even hangen in het dorp. Het weer overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog, met vooral zon in de zuidoostelijke helft van het land. De temperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden en er waait een zwakke tot matige, in het Waddengebied soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
7: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
8: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
9: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
10: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
11: Niet die koelkast in.
10: Wel de meterkast.
9: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
12: Word je er vrolijk van?
10: Nog niet. Die zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
13: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
10: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
12: Goedemiddag.
9: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
12: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
10: Kijk eens op, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken.
9: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
14: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise...

Cameo en Word Up. Net na 2 uur goedemiddag. Verimpel, het is alweer woensdag 23 september. Het is de dag van de thuiszorg. De volgende show is speciaal voor de helden van de thuiszorg. Zullen we het daarop houden? Dit is Talk to You.

100%. Fleming met Mart Hoogkamer. Een samenwerking die we in het begin niet zagen zitten, maar die uiteindelijk verdomd leuk uitpakte. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Zometeen Clavell & Cole, A Deeper Love. Na Clean Bennett, Shine De Paul en Emery.

Clavel en Colin Deeper Love, hier op RTV Park, zat bijna half drie. Vandaag de verjaardag van Robert Doornbos. Hij viert zijn 45ste alweer. De Boss, Bruce Springsteen, wordt vandaag 77. En Julio Iglesias, ja, daar mag je eigenlijk alleen maar naar gissen. 83 lentes, wat heet. Dit is Parkstad met David Guetta, nu met Bibi Rexha.

0: aan de Schelfberg in Heerlen.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen...

0: met samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Bij Taxi Centrale Beerstal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoel.

0: 2000 bezoekers. Met een gratis toegankelijke dag wil buurtvereniging De Passaar bewoners met elkaar verbinden en de wijk positief onder de aandacht brengen. De 26-jarige Safir S. uit Schinveld is veroordeeld tot 13 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk voor drugshandel. Cheyenne T. uit Brunsum is vrijgesproken. Haar betrokkenheid kon volgens de rechtbank niet bewezen worden. Tegen haar was 15 maanden geëist. De twee stonden 2 weken geleden voor de rechter. De politie viel op 5 februari een woning in Schinveld binnen en vond daar 1,8 kilo ketamine, ruim 600 gram MDMA, hash en ruim 7 kilo wiet. De woning is van de broer van Xavier, maar die had er niks mee te maken. Door een beperking kan hij de eerste verdieping niet bereiken. Justitie kwam de zaak op het spoor na meldingen van buurtbewoners over grote toeloop naar de woning. Cultura Nova verdient zelf meer dan de subsidie die de gemeente Heerlen geeft. Dat blijkt uit de antwoorden van BMW op vragen van Hoensbroeks Belang. De gemeente geeft 295.000 euro festivalsubsidie per editie. Dat is zo'n 4 euro tot 4,60 euro per bezoeker. Bij 64.000 tot 73.000 bezoekers per jaar. De eigen inkomsten uit kaartverkoop, sponsoring en horeca zijn ruim 2 keer zo hoog, tussen de 8 en bijna 14 euro per bezoek. Daarnaast krijgt het festival geld van Fonds Podiumkunsten en de provincie. Volgens het college heeft Cultura Nova ook een bredere betekenis. Een meerderheid van de bezoekers komt van buiten Heerlen en zorgt voor extra bestedingen in de stad. Stichting Gezond in Mijn Streek gaat samenwerken met de Kerkraadse middelbare school Het Martin Boeber. Samen organiseren ze activiteiten rond bewegen, voeding, mentale gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Leerlingen leren daarbij niet alleen uit boeken, maar gaan ook praktisch met deze thema's aan de slag. Ze kunnen gebruik maken van kennis en faciliteiten binnen het netwerk van de stichting, die voor haar programma's ook de bekendheid van Roda JC inzet. Dan nog het weer in Parkstad. Het blijft op de meeste plaatsen droog, al is een lokale bui niet uitgesloten. De temperatuur loopt op tot maximaal 21 graden. De wind is zwak tot matig. Vanavond neemt de bewolking geleidelijk toe. Het blijft wel overwegend droog en de temperatuur daalt naar ongeveer 11 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig, met morgen opnieuw een mix van wolken en zon en maximaal 19 graden.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Wat erover in. Digidex slaapt lekker. Fantastisch, toch? The Script, Rain, Great Expectation, Sienna Spyro, London Beat, I've Been Thinking About You. Dit zijn de hits van Parkstad. Het is alweer bijna 3 uur. Goedemiddag. Woensdagmiddag. Met Bloodline.
1: Take that

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstad in heel Zuid-Limburg.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat sind die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
4: Kom binnen.
5: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal Vöstrich Toes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Goeie paas. Bonussen, bonussen. Roepen Roda, Mitchell Bonussen.
3: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
4: Café Drakken zet de tijd op 3:00.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Colosseum in de Italiaanse hoofdstad Rome blijft vandaag de hele dag dicht na een dodelijk arbeidsongeval. Een 22-jarige man kwam gisteravond om het leven toen hij tijdens het installeren van verlichting zo'n 10 meter naar beneden viel. Aanvankelijk zou het monument maar deels sluiten, maar na scherpe kritiek van de vakbond sloot de minister van Cultuur het Colosseum vandaag volledig. De exacte toedracht van de val wordt nog onderzocht. Alle werkzaamheden zijn voorlopig stilgelegd. De 20-jarige verdachte van het dodelijke ongeluk in Vogelwaarde komt morgen onder strenge voorwaarden vrij. Dat heeft de rechtbank in Breda besloten tijdens de eerste inleidende zitting. De bestuurder zat na het aanrijden van een groep schoolkinderen op kamp, waarbij 3 kinderen en een begeleidster omkwamen, 3 maanden vast. Omdat de inhoudelijke zaak nog lang op zich laat wachten, mag hij die in vrijheid afwachten. Wel geldt voor de hardrijder een rijverbod en een meldplicht. De provincie Noord-Brabant investeert 4 miljoen euro in een nieuwe AI-supercomputer. Met het systeem krijgen lokale bedrijven, onderzoekers en overheden toegang tot enorme rekenkracht voor onder meer kankeronderzoek en slimmere verkeersstromen. De computer maakt gebruik van krachtige Nvidia-servers in een datacentrum in Finland die vanuit Brabant worden bediend. Naast de rekenkracht staat er ook een team van experts klaar om organisaties te helpen bij het trainen van hun AI-modellen. En Nederland doet volgend jaar toch weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Nadat Avro Tros afhaakte vanwege de deelname van Israël, neemt de NPO de organisatie nu zelf op zich. Want geen van de andere omroepen wilde het stokje overnemen, waardoor de landelijke omroeporganisatie de knoop nu zelf heeft doorgehakt. Het festival vindt in mei 2027 plaats in de Bulgaarse stad Burgas. Wie ons land daar gaat vertegenwoordigen is nog niet bekend, net als wie er in de selectiecommissie komen te zitten. Het weer overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog, met vooral zon in de zuidoostelijke helft van het land. De temperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden en er waait een zwakke tot matige, in het Waddengebied soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
7: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
8: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
9: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
7: Krammeltje, zet je de wekker.
8: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
10: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met 1500 euro aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy kine. Dat is gewoon leuk.
9: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.

Lover, La Bouche op de radio. Lekker zeg. Het is net 3 uur geweest. Je luistert naar RTV Parkstad. 23 september op de kalender. Het is vandaag op de kop af 22 jaar geleden dat André Hazes kwam te overlijden. Een schokding ging door Nederland. En het mooie is dat hij in die tijd verguisd was en daarna helemaal opgebloeid. Hè. Zeker alle fans. Dat is toch ook wel weer mooi. Self-aware op Parkstad.

Bond, goede actrice of gewoon een goede zangeres. Ze kan zelfs rappen, ze kan dansen. Ja, stiekem zijn we toch mannen, ben eerlijk. Allemaal stapelverliefd op J-Lo. Je hoorde er met If You Had My Love. 3:50 op Parkstad met Fleming.

Ik kwam er tegen in de playlist en ik dacht, verdomme, hoe lang is het nou eigenlijk wel niet geleden dat ik dit liedje had opgezet? Ik weet het nog, blauwe maxi-single. En dat was altijd lekker als je dit draaide in de discotheek van toen. Je hoorde Fake van Alexander O'Neill op Parkstad. Zometeen 20 minuten non-stop en breuzel.

0: begint elk Tiroler feest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Galebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website galebeske-sittard.nl.
1: Ha, wie schön!
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: In het Laurierpark in de Heerlense wijk De Passaar wordt zaterdag een grote burendag gehouden. Van 11 tot 4 uur zijn er onder meer springkussens, voetbalclinics, muziek en activiteiten van scouting en hulporganisaties. Ook wordt voorlichting gegeven over alcohol en drugs. De organisatie verwacht ongeveer 1000 bezoekers. Met de gratis toegankelijke dag wil buurtvereniging De Passaar bewoners met elkaar verbinden en de wijk positief onder de aandacht brengen. De 26-jarige Safir S. uit Schinveld is veroordeeld tot 13 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk voor drugshandel. Cheyenne T. uit Brunsum is vrijgesproken. Haar betrokkenheid kon volgens de rechtbank niet bewezen worden. Tegen haar was 15 maanden geëist. De twee stonden 2 weken geleden voor de rechter. De politie

0: De eigen inkomsten uit kaartverkoop, sponsoring en horeca zijn ruim 2 keer zo hoog, tussen de 8 en bijna 14 euro per bezoek. Daarnaast krijgt het festival geld van Fonds Podiumkunsten en de provincie. Volgens het college heeft Cultura Nova ook een bredere betekenis. Een meerderheid van de bezoekers komt van buiten Heerlen en zorgt voor extra bestedingen in de stad. Stichting Gezond in Mijn Streek gaat samenwerken met de Kerkraadse middelbare school Het Martin Buber. Samen organiseren ze activiteiten rond bewegen, voeding, mentale gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Leerlingen leren daarbij niet alleen uit boeken, maar gaan ook praktisch met deze thema's aan de slag. Ze kunnen gebruik maken van kennis en faciliteiten binnen het netwerk van de stichting, die voor haar programma's ook de bekendheid van Roda JC inzet. Dan nog het weer in Parkstad. Het blijft op de meeste plaatsen droog, al is een lokale bui niet uitgesloten. De temperatuur loopt op tot maximaal 21 graden. De wind is zwak tot matig. Vanavond neemt de bewolking geleidelijk toe. Het blijft wel overwegend droog en de temperatuur daalt naar ongeveer 11 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig, met morgen opnieuw een mix van wolken en zon en maximaal 19 graden.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
3: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
4: Niet die koelkast in.
3: Wel de bitterkast.
2: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
5: Word je er vrolijk van?
3: Nog niet. Hier zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
6: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
3: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
5: Goedemiddag.
2: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
5: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs stekkerman. Hey, veel gek moet die worden, hè?
3: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
2: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
7: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis.

0: Oude aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Goeie paas. Bonussen, bonussen.
3: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
4: Balen zeg, die lelijke gele kringen op de muur na die lekkage.
5: Del Parkstad Schilderwerken, die maken het weer als nieuw.
4: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
5: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
4: Goed plan!
6: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je...

0: Gedrakken zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Er is opvallend veel belangstelling voor het failliete fietsenconcern Axel, het moederbedrijf achter merken als Batavus en Sparta. Ruim 60 partijen hebben bij de curator al een bod uitgebracht op het bedrijf of onderdelen ervan. Wel is het nog onduidelijk of het gaat om een echte doorstart of alleen het opkopen van de inboedel. De curator is nu in gesprek met de meest kansrijke kandidaten en zet vooral in op het behoud van de Nederlandse tak van Axel. De Nederlandse staat koopt voor ruim 115 miljoen euro 70% van de aandelen van de kerncentrale in Borselen. Het Rijk neemt aandelen over van Zeeuwse overheden om te zorgen dat de centrale tot 2054 open kan blijven. Zeeland wilde het financiële risico niet langer dragen en dreigde anders met sluiting. Maar voordat de overname definitief is, moeten de Eerste en Tweede Kamer en de Zeeuwse gemeente nog wel formeel akkoord gaan. En ook moet er dan een nieuwe vergunning komen. Het Colosseum in de Italiaanse hoofdstad Rome blijft vandaag de hele dag dicht na een dodelijk arbeidsongeval. Een 22-jarige man kwam gisteravond om het leven toen hij tijdens het installeren van verlichting zo'n 10 meter naar beneden viel. Aanvankelijk zou het monument maar deels sluiten, maar na scherpe kritiek van de vakbond sloot de minister van Cultuur het Colosseum vandaag volledig. De exacte toedracht van de val wordt nog onderzocht. Alle werkzaamheden zijn voorlopig stilgelegd. En Nederland doet volgend jaar toch weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Nadat Avro Tros afhaakte vanwege de deelname van Israël, neemt de NPO de organisatie nu zelf op zich. Want geen van de andere omroepen wilde het stokje overnemen, waardoor de landelijke omroeporganisatie de knoop nu zelf heeft doorgehakt. Het festival vindt in mei 2027 plaats in de Bulgaarse stad Burgas. Wie ons land daar gaat vertegenwoordigen is nog niet bekend, net als wie er in de selectiecommissie komen te zitten. Het weer overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog, met vooral zon in de zuidoostelijke helft van het land. De temperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden en er waait een zwakke tot matige in het Waddengebied soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
3: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
6: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulsterichtoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
7: Op zoek naar een makelaar uit Park. Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
8: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
9: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
10: Ik snap hier niks van.
9: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl. Bij Taxi Centrale Beerstal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
3: Dit is het begin van een nieuw uur.
2: Met Richard.

klassieker en je kunt hem niet vaak genoeg horen. City to City and the Road Ahead. Met de vorige Ella Landry met Chosen Texas. Oftewel, de cowboyhoed ging op. En daarmee beginnen we dus het eerste gedeelte van de...

de originele was van Nena zelf. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Maar ja, toen kwam daar Kim Wild bij en die had zoiets van... Nou, ik wil het wel zingen, maar niet op zijn Duits. Dus toen werd het Anyplace, Anywhere, Anytime. Zometeen het tegeltje. Oftewel, de spreuk van vandaag gaat over ongeïnteresseerd zijn. Nou, dat komt er zometeen aan. Eerst Suzanne Vreek.

0: Suzanne en Freek.
1: Ik ontmoet je
0: en halverwege. En ik zei net al, de spreuk van vandaag gaat over ongeïnteresseerd zijn. En wat heb je dan? Nou, daar komt-ie. Ik ben niet ongeïnteresseerd. Ik ben selectief betrokken.

0: mooi. De glitterbol ging aan in de studio. En we zongen mee met Michael Jackson en de Jackson 5. En Can You Feel It? Zometeen de nieuwsredactie met het weer en natuurlijk ook het nieuws. En meteen erachteraan Mary J. Blige. Just Stay, maar ook Phil Collins. Something Happens on the Way to Heaven. Zometeen.
1: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mindy Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
2: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: Kom binnen.
6: Tjonge jonge, de zaak.

0: scouting en hulporganisaties. Ook wordt voorlichting gegeven over alcohol en drugs. De organisatie verwacht ongeveer 1000 bezoekers. Met een gratis toegankelijke dag wil buurtvereniging De Passaar bewoners met elkaar verbinden en de wijk positief onder de aandacht brengen. De 26-jarige Safir S. uit Schinveld is veroordeeld tot 13 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk voor drugshandel. Cheyenne T. uit Brunsum is vrijgesproken. Haar betrokkenheid kon volgens de rechtbank niet bewezen worden. Tegen haar was 15 maanden geëist. De twee stonden 2 weken geleden voor de rechter. De politie viel op 5 februari een woning in Schinveld binnen en vond daar 1,8 kilo ketamine, ruim 600 gram MDMA, hash en ruim 7 kilo wiet. De woning is van de broer van Xavier, maar die had er niks mee te maken. Door een beperking kan hij de eerste verdieping niet bereiken. Justitie kwam de zaak op het spoor na meldingen van buurtbewoners over grote toeloop naar de woning. Cultura Nova verdient zelf meer dan de subsidie die de gemeente Heerlen geeft. Dat blijkt uit de antwoorden van BMW op vragen van Hoensbroeks Belang. De gemeente geeft €295.000 festivalsubsidie per editie. Dat is zo'n €4 tot €4,60 per bezoeker. Bij 64 tot 73.000 bezoekers per jaar. De eigen inkomsten uit kaartverkoop, sponsoring en horeca zijn ruim 2 keer zo hoog, tussen de €8 en bijna €14 per bezoek. Daarnaast krijgt het festival geld van Fonds Podiumkunsten en de provincie. Volgens het college heeft Cultura Nova ook een bredere betekenis. Een meerderheid van de bezoekers komt van buiten Heerlen en zorgt voor extra bestedingen in de stad. Stichting Gezond in Mijn Streek gaat samenwerken met de Kerkraadse middelbare school Het Martin Boeber. Samen organiseren ze activiteiten rond bewegen, voeding, mentale gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Leerlingen leren daarbij niet alleen uit boeken, maar gaan ook praktisch met deze thema's aan de slag. Ze kunnen gebruik maken van kennis en faciliteiten binnen het netwerk van de stichting, die voor haar programma's ook de bekendheid van Roda JC inzet. Dan nog het weer in Parkstad. Het blijft op de meeste plaatsen droog, al is een lokale bui niet uitgesloten. De temperatuur loopt op tot maximaal 21 graden. De wind is zwak tot matig. Vanavond neemt de bewolking geleidelijk toe. Het blijft wel overwegend droog en de temperatuur daalt naar ongeveer 11 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig, met morgen opnieuw een mix van wolken en zon en maximaal 19 graden.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: The Family Affair met Justin vooraf en Phil Collins. Oftewel, dat waren deze die je zojuist hoorde. Even kijken wat gebeurde zo'n 2 jaar geleden op deze 23 september.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Vanaf 23 september 2024 werd een verhuurvergunning verplicht voor bepaalde verhuursituaties in Heerlen. Waaronder woningen voor arbeidsmigranten en woningen in de Vrieheide en de Uterweg.

Shawn Mendes, It's In My Blood. Oké, vrienden, deel 1 zit erop, maar je weet het, deel 2 komt er natuurlijk aan zometeen. En dat betekent na 5 uur, Of Monsters and Men. Mo Cloud komt eraan, maar eerst nog even LD Barnes met Who Johnny. Tot zometeen.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hey, Leute! Auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der mooiste Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
3: Ha, wie schön!
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limburgs land?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonke. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonke. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Goeie paas. Paulussen, Paulussen.
7: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstenvlaai van het land.
8: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
9: Café Drakke zet de tijd op 5 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De luchtvaartmaatschappij Ryanair voert volgend jaar geen brandstoftoeslag in, ondanks de fors gestegen brandstofprijzen. Topman O'Leary verwacht dat concurrenten de vliegtickets juist wel 10-20% duurder maken. Volgens O'Leary leidt die stijging van kerosineprijzen waarschijnlijk tot nieuwe faillissementen van verliesleidende vliegmaatschappijen. Hij hoopt zo een groter marktaandeel te veroveren in Europa en denkt samen met British Airways, Lufthansa en Air France over te blijven. Er is opvallend veel belangstelling voor het failliete fietsenconcern Axel, het moederbedrijf achter merken als Batavus en Sparta. Ruim 60 partijen hebben bij de curator al een bod uitgebracht op het bedrijf of onderdelen ervan. Wel is het nog onduidelijk of het gaat om een echte doorstart of alleen het opkopen van de inboedel. De curator is nu in gesprek met de meest kansrijke kandidaten en zet vooral in op het behoud van de Nederlandse tak van Axel. De Nederlandse staat koopt voor ruim 115 miljoen euro 70% van de aandelen van de kerncentrale in Borselen. Het Rijk neemt de aandelen over van Zeeuwse overheden om te zorgen dat de centrale tot 2054 open kan blijven. Zeeland wilde het financiële risico niet langer dragen en dreigde anders met sluiting. Maar voordat de overname definitief is, moeten de Eerste en Tweede Kamer en de Zeeuwse gemeente nog wel formeel akkoord gaan. En ook moet er dan een nieuwe vergunning komen. En de Duitse bondskanselier Merz mag voorlopig aanblijven, ondanks de zware verkiezingsnederlagen van zijn CDU. Na beraad binnen de partij heeft hij de steun gekregen om door te gaan, al moet de communicatie en de samenwerking in de coalitie dringend beter. Kiezers haakten af door uitgebleven hervormingen en intern gesteggel, maar partijprominenten scharen zich vooralsnog achter Merz omdat er geen duidelijk alternatief is. Met het oog op de komende verkiezingen krijgt de bondskanselier nu nog één kans. Het weer, vanavond valt er wat regen in de noordelijke helft. Vannacht is het vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige, aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we flinke zonnige periode bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest. Op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
5: Dit is het begin van een nieuw uur.
6: Richard Gregger.

0: Bij sommige platen zit het mooie in de details op een laatste. Luister maar eens even. Je hoort gewoon een oud schip. Over de zee varen. Met de zeilen gestrekt. Nou, A Monster of Man op de radio. Little Dogs met de voor Clouds. Met C'est la vie. En daarmee beginnen we het tweede gedeelte. Goedemiddag.
1: Op het einde van de dag ga je naar huis met een glimlach. Met hits en nieuws op de radio. Het is Richard
2: met de middagshow.
0: Met zometeen een nieuwe spreuk en natuurlijk een feit.

Het is Bruno Mars. En zijn hits heeft hij gewoon aan zijn kont hangen. Hè? Geen enkel probleem. Hit na hit na hit. Bruno Mars met On My Soul. Het tegeltje over niet ongeïnteresseerd zijn. Of juist wel. Zometeen hoor je het in het Brandsgebied.

0: Ik zei net al, het tegeltje gaat over niet ongeïnteresseerd zijn. Oftewel, ik ben niet ongeïnteresseerd. Ik ben selectief betrokken.
1: Jouw hits, jouw nieuws. RTV

0: De Ace of Base. En inderdaad, het zal er zijn. Mijn persoonlijke vriendelijke vrienden. Zometeen de nieuwsredactie van RTV Parkstad. Met daarin het nieuws en het weer. En meteen erachteraan genieten van Ariel. Ook Justin de Wild, Cheerio en Calvin Harris. Calvin Harris en The Miracle. Zometeen.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
5: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
6: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
7: Niet die koelkast in.
6: Wel de meterkast.
5: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
7: Word je er vrolijk van?
6: Nog niet. Die zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
8: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
6: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
7: Goedemiddag.
5: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
7: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hey, veel gek moet die worden, hè?
6: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
5: Plakken maar.

0: Marianne T. uit Brunsum is vrijgesproken. Haar betrokkenheid kon volgens de rechtbank niet bewezen worden. Tegen haar was 15 maanden geëist. De twee stonden 2 weken geleden voor de rechter. De politie viel op 5 februari een woning in Schinveld binnen en vond daar 1,8 kilo ketamine, ruim 600 gram MDMA, hash en ruim 7 kilo wiet. De woning is van de broer van Xavier, maar die had er niks mee te maken. Door een beperking kan hij de eerste verdieping niet bereiken. Justitie kwam de zaak op het spoor na meldingen van buurtbewoners over grote toeloop naar de woning. Cultura Nova verdient zelf meer dan de subsidie die de gemeente Heerlen geeft. Dat blijkt uit de antwoorden van BMW op vragen van Hoensbroeks Belang. De gemeente geeft 295.000 euro festivalsubsidie per editie. Dat is zo'n 4 euro tot 4,60 euro per bezoeker. Bij 64.000 tot 73.000 bezoekers per jaar. De eigen inkomsten uit kaartverkoop, sponsoring en horeca zijn ruim 2 keer zo hoog, tussen de 8 en bijna 14 euro per bezoek. Daarnaast krijgt het festival geld van Fonds Podiumkunsten en de provincie. Volgens het college heeft Cultura Nova ook een bredere betekenis. Een meerderheid van de bezoekers komt van buiten Heerlen en zorgt voor extra bestedingen in de stad. Stichting Gezond in Mijn Streek gaat samenwerken met de Kerkraadse middelbare school Het Martin Buber. Samen organiseren ze activiteiten rond bewegen, voeding, mentale gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Leerlingen leren daarbij niet alleen uit boeken, maar gaan ook praktisch met deze thema's aan de slag. Ze kunnen gebruik maken van kennis en faciliteiten binnen het netwerk van de stichting, die voor haar programma's ook de bekendheid van Roda JC inzet. Dan nog het weer in Parkstad. Het blijft op de meeste plaatsen droog, al is een lokale bui niet uitgesloten. De temperatuur loopt op tot maximaal 21 graden. De wind is zwak tot matig. Vanavond neemt de bewolking geleidelijk toe. Het blijft wel overwegend droog en de temperatuur daalt naar ongeveer 11 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig, met morgen opnieuw een mix van wolken en zon en maximaal 19 graden.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad,

0: en Anouk tezamen. Voor je het weet met Ariel en Justin de Wild en Kevin Harris vooraf. Maar ja, vrienden, het is hoog tijd voor een feitje. Wat gebeurde een jaar geleden? Toen konden we al voorspellen wat in het weekend ging gebeuren. Oh?
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: We melden toen op de woensdag al dat er in het weekend geen intercities tussen Heerlen en Sittard zouden rijden vanwege werkzaamheden aan het station van Heerlen. Reizigers konden gebruik maken van de stoptrein van Arriva.

uit de gouden oude doos. Hot Chocolate en Girl Crazy. Vrienden, het zit erop hoor. De middenshow, maar geen paniek. Want zometeen is Bas op de radio. En hij sleurt je door de hit. Dus veel plezier met Bas.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan het

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
5: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
6: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
7: Hey, like! Auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje Bier. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
8: Ha, wie schön!
9: Café Drakke zet de tijd op 6 uur.
10: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6 uur.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De rechter heeft dierenrechtenorganisatie Wakker Dier gelijk gegeven en dus mogen de posters op de NS-stations zichtbaar zijn op de reclameborden. Het gaat om posters waarop een koe, kip en varken te zien zijn en de vraag: zullen wij eens een dagje niet 650.000 dieren eten? Eerder weigerde de NS de posters te tonen. De affiches moeten nu van 28 september tot en met 4 oktober op de stations te zien zijn. Doet NS dat niet, dan volgt een dwangsom. Op 74-jarige leeftijd is schrijver Sjoerd Kuiper overleden. Hij werd vooral bekend door zijn kinderboeken, maar ook schreef hij voor volwassenen. Voor het boek Robin en God ontving hij een gouden griffel. Voor 6 andere boeken een zilveren griffel. Van het boek Het Zakmes uit 1981 werden een tv-serie en een film gemaakt. In 2012 kreeg Kuiper voor zijn hele kinder- en jeugdoeuvre de Theo Thijssenprijs. Luchtvaartmaatschappij Ryanair voert volgend jaar geen brandstoftoeslag in, ondanks de fors gestegen brandstofprijzen. Topman O'Leary verwacht dat de concurrenten de vliegtickets juist wel 10-20% duurder maken. Volgens O'Leary leidt de stijging van kerosineprijzen waarschijnlijk tot nieuwe faillissementen van verlieslijdende vliegmaatschappijen. Hij hoopt zo een groter marktaandeel te veroveren in Europa en denkt samen met British Airways, Lufthansa en Air France over te blijven. De Britse zanger Michael Kiwanuka laat weten dat hij een paar maanden geleden een hersenbloeding heeft gehad. Het letsel was vrij ernstig en daarom heeft hij veel revalidatie nodig. De 39-jarige zanger zegt dat er een lange, zware weg voor hem ligt, maar vecht om beter te worden. In de zomer werden meerdere shows van Kiwanuka in de VS en Europa geannuleerd vanwege gezondheidsproblemen. Er komt een nieuw album aan, getiteld Fudge. Maar verder zit nieuwe muziek maken er voorlopig niet in. Het weer. Vanavond valt er wat regen in de noordelijke helft. Vannacht is het vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige west- tot noordwestenwind. Morgen flinke zonnige periode bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: En dan krijg je van mij nog het RTV Parkstad verkeer op de A79 Maastricht richting Heerlen. Daar kom je een flitser tegen bij hectometerpaal 8.1 op de N276 in beide richtingen bij hectometerpaal 19.4 op de Ellerenweg en op de Industriestraat. Ook daar kom je in beide richtingen een flitser tegen. Je hoort het, ik heb de flitsers voorgelezen. Dat betekent geen files, dus je kan overal doorrijden, maar let wel goed op, hè, mensen. Zo dadelijk een nieuwe avondshow. Ik zit er klaar voor. Tot zo.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Bas.
12: Kom binnen.
13: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
12: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
13: Rockmart in Kerkrade, zei je?
12: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
14: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
15: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet te veel moet betalen voor je brilmontuur. Spekhoff Optiek is het daar helemaal mee.

0: steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Balen zeg, die lelijke gele kringen op de muur naar die lekkage.
3: Del Parkstad Schilderwerken, die maken het weer als nieuw.
2: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
3: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
2: Goed plan!
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.

0: Zo is het maar net. Je luistert naar RTV Parkstad en this is the real thing. Goedenavond, het is 6 uur geweest. We beginnen natuurlijk met eerst Richard Reggers hartelijk te danken voor 2 uur lang de middagshow. Ik zie dat hij langzaamaan zijn jas gaat pakken en richting huis gaat waar de aardappeltjes lekker warm zijn. Richard, bedankt, tot morgen. En wij gaan beginnen aan een splinternieuwe avondshow. En ik zeg wij, want ik ben niet alleen, want Jip is er ook bij vanavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, en Jip ken je natuurlijk wel. We gaan uitgebreid kennis maken met hem, want je kent hem natuurlijk alvast van de zaterdag en de zondagochtend moet hij altijd vroeg opstaan. Maar vandaag mocht hij uitslapen en is hij hier bij de avondshow aanwezig. Gezellig dat je er bent. We gaan, ik zei het al, uitgebreid kennis maken.
1: Zeker.
0: Als jij het leuk vindt, mag je meedoen met een verzoekplaatje. Mag je een leuk verzoekplaatje aanvragen. En je weet hoe dat werkt, hè? Je weet hoe dat werkt. Het is 6:10. Ik vind het een mooie tijd om te beginnen, want...
2: Hier heb ik echt zin in.

0: Onze website rtvparkstad.nl. En daar vind je rechtsonder een WhatsApp-logo. En als je daarop klikt...
1: Je blijft maar aan en geniet keer op keer. Met Bart op de radio is er altijd sfeer.
0: Kan je WhatsAppje sturen? Ja. Ik denk dat we het voor de jeugd moeten we het waarschijnlijk koppelen aan Snapchat. Maar voor de

0: Becky G. Ik zei al, we hebben Jip in de studio. Jip, wat fijn dat je er bent. Vertel eens, waarom moeten de mensen op zaterdagmorgen luisteren?
1: Ja, dat zijn de allerlekkerste hits. En je wordt nog eens bijgepraat.
0: Ja, en waarover word je bijgepraat?
1: Over feitjes van nummers.
0: Feitjes van nummers. En altijd de tip van Jip.
1: Ja, ja zeker. Ja. Ja,
0: die vond ik echt leuk. Ja. Ja. Die hoorde ik. Ik denk, de tip van Jip. Ja, ja. En je komt soms met platen die je volgens mij zelf nog niet eens kende, denk ik. Hè?
1: Nee, ja, soms is dat wel zo, ja.
0: Ja, ja. Hey, ken je Alice DJ?
1: Zeker.
0: Will I ever?

0: En dat lekker je woensdagavond afsluiten met Alice RTV DJ.
1: RTV Parkstad.
0: En dan wordt het stil op de radio. Gebeurt dat wel eens vaker? Wordt het gewoon in één keer stil worden op de radio? Ja, dat kan natuurlijk zomaar gebeuren, maar het is niet de bedoeling. Dan moet ik wel erbij zeggen.
2: RTV Parkstad. Parkstad.
0: Komt het uiteindelijk toch nog goed, hè? Sommige mensen vinden die stilte wel fijn, maar nou, als je voor de radio werkt, is het toch fijn als er gewoon lekker muziek is. En als je de radio aan hebt staan, dan verwacht je natuurlijk ook gewoon muziek. En dan verwacht je goede muziek. Zo is deze van de Doobie Brothers, What a Fool Believes.

0: is toch muziek van lang geleden, maar fantastisch er nog steeds. En Jip, hoe oud ben je?
1: 14.
0: Oh, 14, zeg, ja. Goede. En toch ken je deze muziek?
1: Dit nummer ken ik niet.
0: Ken ik niet, maar ik zie je toch vrolijk meetrommelen. Ja. En vrolijk, ja.
1: Ik vind het wel goed, ja.
0: Je houdt er wel van, ja. Wat heeft jouw muzikale voorkeur, zeg maar?
1: Ja, ik vind ook wel veel Nederlandstalig leuk. Maar ook wel, ja, dance, house vind ik ook wel erg leuk.
0: Oh, die EDM muziek, ja. En dan, wie vind je dan echt top?
1: Ja, dat vind ik wel moeilijk.
0: Ja? Indirecte voorkeur.
1: Ja, ik vind... die kennen niet veel mensen. Fred Again, is dat?
0: Nee.
1: Dat is echt een hele vette DJ. Maar als je filmpjes opzoekt, dan vind je echt hele vette shows.
0: Ja, Fred Again.
1: Ja.
0: Ja. Nou, ik ga toch vragen, want als we het over EDM hebben, dan denk ik toch altijd steeds aan Avicii. Wat vind je van Avicii?
1: Ja, heel, heel cool.
0: Oh,
1: ja.
0: Gelukkig. Zou ik kijken of we straks een nummertje van Avicii kunnen zoeken?
1: Ja, is goed. Ja, zou leuk zijn.
0: Mag jij jouw favoriete nummer van Avicii uitzoeken?
1: Ja, is goed.
0: Gaan we die erbij halen, Jip. Hartstikke mooi. En dan heb ik nu wel in datzelfde genre Martin Garrix. Kan je ook wel denken.
1: Ja, zeker.
0: Ja, gaan we die doen. Dit is Matt.
2: RTV Parkstad.
3: Dit is Parkstad. Jouw hits, jouw nieuws, RTV Parkstad.
0: Sorry, je bleek in de verse verte niet op Martin Garrix.
1: Nee, dat is echt geen Martin Garrix.
0: Nee, dat is echt geen Martin Garrix. Die hou je nog van met die goed. Ja. Weet je wat wel is?
1: Madonna.
0: Hartstikke goed, hartstikke goed.

0: Madonna hoorde je en Into the Groove. Bijna 6:30, maar ik moet even mijn schuld inlossen bij Jip. Hier is hij dan, Martin Garrix.
1: Jouw hits, jouw nieuws. RTP Parkstad.
0: Ach, gelukkig.

0: Woensdagavond klinkt stukken beter met de muziek van RTV Parkstad. Martin Garrix hoorde je en Matt. Zo dadelijk is het tijd voor relax.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
2: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
4: Ja, Hendricks Mode. Prachtenwelt. Daar is wat los daar. Daar moet je naartoe komen, man. Daar hebben die alles. Alles hebben die daar. Alles. Stierendel, lederhosen.

0: drugs. De organisatie verwacht ongeveer 1000 bezoekers. Met de gratis toegankelijke dag wil buurtvereniging De Passaar bewoners met elkaar verbinden en de wijk positief onder de aandacht brengen. De 26-jarige Safir S. uit Schinveld is veroordeeld tot 13 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk voor drugshandel. Sayana T. uit Brunsum is vrijgesproken. Haar betrokkenheid kon volgens de rechtbank niet bewezen worden. Tegen haar was 15 maanden geëist. De twee stonden 2 weken geleden voor de rechter. De politie viel op 5 februari een woning in Schinveld binnen en vond daar 1,8 kilo ketamine, ruim 600 gram MDMA, hash en ruim 7 kilo wiet. De woning is van de broer van Xavier, maar die had er niks mee te maken. Door een beperking kan hij de eerste verdieping niet bereiken. Justitie kwam de zaak op het spoor na meldingen van buurtbewoners over grote toeloop naar de woning. Cultura Nova verdient zelf meer dan de subsidie die de gemeente Heerlen geeft. Dat blijkt uit de antwoorden van BMW op vragen van Hoensbroeks Belang. De gemeente geeft 295.000 euro festivalsubsidie per editie. Dat is zo'n 4 euro tot 4,60 euro per bezoeker. Bij 64.000 tot 73.000 bezoekers per jaar. De eigen inkomsten uit kaartverkoop, sponsoring en horeca zijn ruim 2 keer zo hoog, tussen de 8 en bijna 14 euro per bezoek. Daarnaast krijgt het festival geldt van Fonds Podiumkunsten en de provincie. Volgens het college heeft Cultura Nova ook een bredere betekenis. Een meerderheid van de bezoekers komt van buiten Heerlen en zorgt voor extra bestedingen in de stad. Stichting Gezond in Mijn Streek gaat samenwerken met de Kerkraadse middelbare school Het Martin Boeber. Samen organiseren ze activiteiten rond bewegen, voeding, mentale gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Leerlingen leren daarbij niet alleen uit boeken, maar gaan ook praktisch met deze thema's aan de slag. Ze kunnen gebruik maken van kennis en faciliteiten binnen het netwerk van de stichting, die voor haar programma's ook de bekendheid van Roda JC inzet. Dan nog het weer in Parkstad. Het blijft op de meeste plaatsen droog, al is een lokale bui niet uitgesloten. De temperatuur loopt op tot maximaal 21 graden. De wind is zwak tot matig. Vanavond neemt de bewolking geleidelijk toe. Het blijft wel overwegend droog en de temperatuur daalt naar ongeveer 11 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig, met morgen opnieuw een mix van wolken en zon en maximaal 19 graden.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtvparkstad.nl.
2: Jos, dankjewel. Ik had het al gezegd, we gaan even relaxen. Doen we samen met Mika.

0: Doen we zeker. Toch?
1: Zeker.
0: Zeker, ja. Hartstikke relaxed. Je hoorde Mika hier op jouw avondshow. Zo dadelijk ga ik een foute verzoekplaat draaien. Ken je dat? Je hebt een foute verzoekplaat?
1: Ja, is wel lekker, hè?
0: Ja, ja, ja, leuk foute plaatjes. Kijk of er leuke verzoekjes zijn binnengekomen. Er zijn een aantal binnengekomen, maar we gaan de leukste uitzoeken. En voor de mensen die dat niet weten, dat zijn er niet veel. Voor die 6 mensen die het niet weten, wanneer ben je te horen hier bij RTV Parkstad?
1: Elke zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12.
0: 9 en 12. Live en wel op de radio.
1: Ja, zeker.
0: Hartstikke. Dus je moet vroeg je bed uit.
1: Ja, ja, dat klopt. Ja,
0: ja, ja. Dus er zit geen uitslapen meer bij. Want nee, door de week ga je nog naar school ook nog.
1: Ja, dat is jammer dat ik soms niet kan uitslapen. Maar ja. Voor de radio doe ik alles.
0: Ja, dat is een goede insteek. Herken je dit plaatje ook al?
1: We Are Family.
0: Ja, hartstikke goed. En ook de familie?
1: Sisters Sledge.
0: Nou, je mag niks meer zeggen. Heel goed.

0: Ik zou allemaal één grote familie, één grote radiofamilie.
1: RTV Parkstad. Parkstad.
0: Joris, Sister Sledge en We Are Family. Natuurlijk de lekkerste klassiekers. Maar er is ook altijd tijd en ruimte voor nieuwe muziek. En ik moet je eerlijk bekennen, ik kende deze nog niet. Ella Langley, dit is Choosing Texas hier bij jouw RTV Parkstad. Goedenavond. Just

0: vind het fijner, maar heb jij ook?
1: Ja, ik vind het echt lekker klinken.
0: Ja, ja, maar jij kent hem natuurlijk al, hè?
1: Ja, dat klopt,
0: ja, want je hebt het van de hele nieuwe muziek. Er zit ook wel een paar jaar tussen ons qua leeftijd. Maar ja, muziek is tijdloos, zeggen ze wel eens. Ellie Langley en Choosing Texas.

0: Tijd is voor de
1: verzoekplaat.
0: En Sandra uit, Sandra uit Brunsum heeft een leuk plaatje aangevraagd. Het zijn altijd zomerse plaatjes die ze aanvragen in de foute verzoekplaat. Maar ja, ik denk dat mensen toch die zomer een beetje willen vasthouden. En die zomer, ja, die gaat er nog aankomen. Want het wordt volgende week, ik weet niet of ik dat, het wordt ergens rond de 25, misschien wel 28 graden.
2: Ja,
0: dat
2: is ja, niet ik zou ook 26
0: ja,
2: graden
0: ja,
2: staan.
0: Ja, gek hè?
2: Ja.
0: En misschien een leuk weetje, dat kan ik nog even. Wij noemen dat de Indian Summer, hè?
2: Oh, ja.
0: Ken je dat, die term?
2: Nee.
0: Nou, dan leer je dat weer van mij. Het is Indian Summer. Dat is als het tegen het einde van het jaar nog in één keer prachtig weer gaat worden.
2: Oh ja. Ja.
0: Noemen ze een Indian Summer. Maar in het Nederlands noemen ze het eigenlijk Oude Wijvenzomer. Ja, je moet eraan lachen, maar dat is echt waar. Oude Wijvenzomer. En dan weet je ook waarom?
2: Nee.
0: Ja, omdat de zomer een beetje tegen het einde aanloopt. Oh, ja. Weet je, langzaamaan. Tegen het einde aan noemen ze Oude Wijvenzomer. Ja. Nou, nog weer een mooie... Weet je wat je hier eventjes erbij krijgt? Maar we gaan Sandra niet langer laten wachten, want haar verzoekplaat komt eraan. Sandra, geniet van Alvero Soler, dit is Sofia.
3: Echt gezellig.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
6: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even kijken?
7: Niet die koelkast in.
6: Wel de bitterkast.
5: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
8: Word je er vrolijk van?
6: Nog niet. Hier zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
9: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
6: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
8: Goedemiddag.
5: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
8: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
6: Kijk eens Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
5: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
10: Café Drakke zet de tijd op 7 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7 uur.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De Russische president Poetin heeft van de Verenigde Staten een uitnodiging gekregen om de G20-top in december bij te wonen. Dat heeft de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio bekendgemaakt. Eerder vandaag sprak hij met zijn Russische collega Lavrov tijdens de vergadering van de Verenigde Naties in New York. De twee hadden het over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, en volgens Rubio zijn de twee landen geïnteresseerd in een gedeeltelijk bestand. Het kabinet zegt nog geen ja tegen de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in te slaan voor het geval er zich een noodsituatie aandient. Het officiële advies blijft daarom om een voorraad van 3 dagen aan te houden. Landbouwstaatssecretaris Erkens zegt dat het advies van 8 dagen voor mensen die klein wonen moeilijk op te volgen is. Erkens gaat kijken of de verantwoordelijkheid voor een noodvoorraad na die 3 dagen bij bijvoorbeeld supermarkten of distributiecentra gelegd kan worden. Gisteren maakte het sociale netwerk Hives na 13 jaar een comeback, en ondertussen hebben 250.000 mensen zich aangemeld voor een profiel. Begin deze eeuw was het platform zeer geliefd, en op een gegeven moment had het zo'n 10 miljoen gebruikers. Hives trok de stekker eruit toen het Amerikaanse Facebook steeds populairder begon te worden. Hives is opnieuw ontwikkeld. Er wordt gebruik gemaakt van Europese technische architectuur en algoritmes ontbreken. De rechter heeft dierenrechtenorganisatie Wakker Dier gelijk gegeven, en dus mogen de posters op de NS-stations zichtbaar zijn op de reclameborden. Het gaat om posters waarop een koe, kip en varken te zien zijn, en de vraag: zullen wij eens een dagje niet 650.000 dieren eten? Eerder weigerde de NS de posters te tonen. De affiches moeten nu van 28 september tot en met 4 oktober op de stations te zien zijn. Doet NS dat niet, dan volgt een dwangsom. Het weer. Vanavond valt er wat regen in de noordelijke helft. Vannacht is het vrijwel droog bij 8 tot 13 graden... en een matige aan zee vrij krachtige west- tot noordwestenwind. Morgen flinke zonnige periode bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Bas Vientjens.
12: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn 4 Roda JC.
13: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
14: Goeie paas. Bonussen, bonussen. deze zaterdag thuis tegen RKC. Score je tickets via godajc.nl/tickets.
13: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
15: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33. In Sittard. Check ook onze website. kalebeske-sittard.nl.
16: Ah, wie schön!
17: Lindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Minli Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
18: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar 1 muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
13: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl. En klik op het WhatsApp-logo.
19: Dit is het begin van een nieuw uur.
20: Goedenavond.

0: Klinkt als een lekkere pizza, toch? Oh, yes. Sta su una canzone.
1: Ja, zeker.
0: Ja, geen idee wat je krijgt als je dat bestelt met Italiaan. Mag ik één keer sta su una canzone? Ja. Geen idee. Met de zoppelse muziek die voerde boventoon hier bij RTV Park zal het dans vanavond. Hè, hadden we Alvero Soleil en nou nog een keer lekkere van Eros Ramazzotti. Ik ben terug in uur 2 van de avondshow. Tot 8 uur blijf ik gezellig bij je samen met Jip met fijne muziek. En deze, oh Jip, die ken je ook wel, die is toch zo fijn.
1: Oh ja?
0: Dit is The Edge of Desire.
2: RTV Parkstad.
1: Die is lekker inderdaad.
0: Die is goed hè? Ja. Ja. Die valt een beetje aan het genre van de Bounza.
1: Ja.
0: Ja, die...
1: Ja, de nieuwe dance muziek, kan je het wel zeggen.
0: De nieuwe dance muziek, ja.

0: Niks te veel gezegd. Fijne muziek, hè? Ja, echt. Vooral als je dat lekker hard uitspeelt.
1: Jouw hits.
2: Jouw nieuws.
0: Zal me niet goed voor de oortjes zetten, hard afspelen. Nee,
3: nee. Nee, zeker niet.
0: Ik hoorde laatst dat Blauwtoen was het. Die had een concert gedaan met het volume op de helft, zeg maar.
3: Oh, dat is ook wel eens leuk.
0: Ja. Was goed bevallen, zeiden de mensen.
3: Oh, okay.
0: Ja, was goed bevallen. Hey, dit moet je al aanspreken. Dit is bluff. Alles is liefde.
3: Lekker.

0: Als je het zo bekijkt, is alles liefde hartstikke goed. Pascal van Bluff.
1: Parkstad.
0: Dan gaan we even een aantal jaartjes terug in de tijd. Ik moet je eerlijk bekennen dat ik niet precies weet hoe lang we terug in de tijd gaan. Maar dat maakt ook niet uit. Muziek is tijdloos, hadden we al gezegd. Je luistert naar RTV Parkstad. Zo dadelijk is hij weer hier voor jou live en wel de cultuuragenda met Reinier Regge. En tot die tijd heb ik fijne muziek. Dit is Cheap Trick

0: En dat wil ik er ook weten ook natuurlijk, uit welk jaar die komt. 1979 is het, al die jaartjes geleden. Cheap Trick, I Want You to Want Me.
1: Dit is
2: Dit is Parkstad.
1: RTV Parkstad.

0: Dan zo dadelijk hoor je Pink. En ze is niet heel erg aardig over dames. Dat en meer zo dadelijk.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang bij Chardonnet Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: In het Laurierpark in de Heerlense wijk De Passaar wordt zaterdag een grote burendag gehouden. Van 11 tot 4 uur zijn er onder meer springkussens, voetbalclinics, muziek en activiteiten van scouting en hulporganisaties. Ook wordt voorlichting gegeven over alcohol en drugs. De organisatie verwacht ongeveer 1000 bezoekers. Met de gratis toegankelijke dag wil buurtvereniging De Passaar bewoners met elkaar verbinden en de wijk positief onder de aandacht brengen. De 26-jarige Safir S. uit Schinveld is veroordeeld tot 13 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk voor drugshandel. Cheyenne T. uit Brunsum is vrijgesproken. Haar betrokkenheid kon volgens de rechtbank niet bewezen worden. Tegen haar was 15 maanden geëist. De twee stonden 2 weken geleden voor de rechter. De politie viel op 5 februari een woning in Schinveld binnen en vond daar 1,8 kilo ketamine, ruim 600 gram MDMA, hash en ruim 7 kilo wiet. De woning is van de broer van Xavier, maar die had er niks mee te maken. Door een beperking kan hij de eerste verdieping niet bereiken. Justitie kwam de zaak op het spoor na meldingen van buurtbewoners over grote toeloop naar de woning. Cultura Nova verdient zelf meer dan de subsidie die de gemeente Heerlen geeft. Dat blijkt uit de antwoorden van BMW op vragen van Hoensbroeks Belang. De gemeente geeft €295.000 festivalsubsidie per editie. Dat is zo'n €4 tot €4,60 per bezoeker. Bij 64 tot 73.000 bezoekers per jaar. De eigen inkomsten uit kaartverkoop, sponsoring en horeca zijn ruim 2 keer zo hoog. Tussen de 8 en bijna €14 per bezoek. Daarnaast krijgt het festival geld van Fonds Podiumkunsten en de provincie. Volgens het college heeft Cultura Nova ook een bredere betekenis. Een meerderheid van de bezoekers komt van buiten Heerlen en zorgt voor extra bestedingen in de stad. Stichting Gezond in Mijn Streek gaat samenwerken met de Kerkraadse middelbare school Het Martin Boeber. Samen organiseren ze activiteiten rond bewegen, voeding, mentale gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Leerlingen leren daarbij niet alleen uit boeken, maar gaan ook praktisch met deze thema's aan de slag. Ze kunnen gebruik maken van kennis en faciliteiten binnen het netwerk van de stichting, die voor haar programma's ook de bekendheid van Roda JC inzet. Dan nog het weer in Parkstad. Het blijft op de meeste plaatsen droog, al is een lokale bui niet uitgesloten. De temperatuur loopt op tot maximaal 21 graden. De wind is zwak tot matig. Vanavond neemt de bewolking geleidelijk toe. Het blijft wel overwegend droog en de temperatuur daalt naar ongeveer 11 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig, met morgen opnieuw een mix van wolken en zon en maximaal 19 graden.
6: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtvparkstad.nl.
8: Jos, dankjewel. Het half nieuws, altijd fijn voorgelezen door onze eigen Jos Tuinstra. Ik had het al gezegd, Pink. Het is niet heel aardig wat ze zegt.

0: Het vliegt de tijd en je gaat altijd snel als we zo een lekker programma maken zijn, hè?
1: Jazeker.
0: Het gaat hartstikke snel. We hebben nog een... een kleine 20 minuten te gaan. Ik ga dadelijk op de zolderkamer kijken. Ben je al eens geweest hier op de zolderkamer?
1: Nee. Moet ik nog eens langskomen.
0: Moet je,

0: Nee, we gaan dadelijk gaan we kijken. Oh, ik neem jou dadelijk mee.
1: Ja,
0: ik neem jou dadelijk mee. Ja, ja, ja. Het programma is bijna ten einde. Rond 7:15 krijg ik de sleutel van de directie. En dan mag ik bovenop de zolderkamer gaan kijken. Dan gaan we een mooi plaatje uitzoeken.
1: Oh, dat vind ik leuk.
0: En die gaan we op de platenspeler leggen.
1: Oh ja, ja, ja, dat is leuk.
0: Ja, dat gaan we zo dadelijk. Dat en meer zo dadelijk tegen het einde van deze uitzending van de avondshow. Ja, het is... We hebben een mooi plaatje te gaan. En daarna gaan we op die zolderkamer kijken. Deze is van Alex Rowan, dames en heren. Dit is Fever Dream.

0: Ja, als radiofreak moet je dit deuntje wel kennen, hè?
1: Ja, dit is leuk, ja. Ja, is leuk.
0: Want waar hoort het eigenlijk bij dan?
1: Top 40.
0: Ja, zeker. Dat 10 punten, zegt hij.
1: Ja, zeker.
0: Ja, maar weet je ook waar het... Het is natuurlijk top 40 deuntje, maar het komt eigenlijk uit een liedje. Weet je dat toevallig ook nog?
1: Nee.
0: Het is van Starlet.
1: Oh,
0: Starlet. Ja. Nou. En ik gebruik dat deuntje. Ik mag dat gebruiken, vind ik zelf. Want op woensdagavond rond 7:15 ga ik altijd naar de zolderkamer kijken. Wacht, ik zal je voorlopen.
1: Ja, is goed.
0: We even een stukje lopen.
1: Ja.
0: Nou, dan zal ik de deur voor je open doen. Dan mag je mij volgen.
1: Het is wel donker.
0: We moeten even licht aanmaken.
1: Ja,
0: hartstikke goed. Nou, licht aanmaken en dan kunnen we een mooi plaatje uitzoeken. En ik heb een fijn plaatje gevonden van de elementen der natuur. Weet je dan waar ik het over heb?
1: Earth, Wind and Fire.
0: Oh, Earth, Wind and Fire. Hartstikke goed. Ik ga hem op de platen spelen leggen. En dan is het maar te hopen dat er al die geluid uitkomt. Hè. Ja.
1: Lekker hoor.
0: Fijn is dat, hè?
1: Ja.
0: Met een beetje geluk om Renier dadelijk ik ook swingend de studio binnen. En dan zegt hij, oh, ik vroeger nog op gedanst.
1: Ja, dat is...
0: Heerlijke muziek.

0: weer meer van gitaarmuziek. Die moeten zeker blijven luisteren. Oasis komt eraan.
1: Oeh, lekker.
0: Ja, lekker hè. Ja. En Renier heeft hele bijzondere gasten, dus blijf zeker luisteren. De cultuuragenda zo dadelijk van 8 tot 10 hier bij RTV Parkstad. Doe iets moois met je week en we spreken elkaar volgende week. En luister naar Oasis. Ja, heer.

0: is RTV Parkstad.
1: Parkstad.
2: De avondshow is bijna ten einde, maar we hebben nog een paar mooie platen. Black Friday komt eraan. Lost Frequency samen met Tom O'Dell.

0: vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Ja, Hendricks Mode, Trachtenwelt. Da is wat los da, da moet je naartoe komen, man. Da hebben die alles, alles hebben die da, alles. Dierenel, Lederhosen.

0: Heerlen.
1: Fresh fruit, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl. Kom binnen.
2: Jongen, jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
4: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. In het dorp Herwijnen in de Betuwe kan Defensie doorgaan met het bouwen van een militair radarstation. De bezwaren die de gemeente en omwonenden hadden zijn door de Raad van State van tafel geveegd. Omwonenden zijn bijvoorbeeld bang voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's. Defensie heeft volgens de RVS genoeg onderbouwd waarom de keuze op Herwijnen is gevallen. Er is ook geen risico voor de volksgezondheid. De Amerikaanse president Trump bezuinigt steeds meer op de wetenschap en daarom slaan de EU en Canada de handen ineen om belangrijke oceaanmetingen veilig te stellen. Tijdens de algemene vergadering in New York hebben de EU en Canada de samenwerking bekendgemaakt en andere landen opgeroepen ook bij te dragen. De EU zelf trekt 100 miljoen euro uit en Canada 82 miljoen. Ondertussen hebben 30 landen, waaronder Nederland, zich bij het initiatief aangesloten. Vanmorgen heeft een Russische militaire helikopter een kleine minuut het Poolse luchtruim geschonden. Dat gebeurde volgens het Poolse leger bij de grens tussen de Russische exclave Kaliningrad en de Poolse Noordkust. Gevechtsvliegtuigen gingen de lucht in en grondtroepen werden in gereedheid gebracht. Vorige week waarschuwde premier Tusk al dat Rusland uit is op escalatie. Europese inlichtingendiensten melden deze week dat Rusland de NAVO wil testen met kleine aanvallen op het grondgebied van het bondgenootschap. Het kabinet zegt nog geen ja tegen de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in te slaan voor het geval er zich een noodsituatie aandient. Het officiële advies blijft daarom om een voorraad van 3 dagen aan te houden. Landbouwstaatssecretaris Erkens zegt dat het advies van 8 dagen voor mensen die klein wonen moeilijk op te volgen is. Erkens gaat kijken of de verantwoordelijkheid voor een noodvoorraad na die 3 dagen bij bijvoorbeeld supermarkten of distributiecentra gelegd kan worden. Het weer. Vanavond valt er wat regen in de noordelijke helft. Vannacht is het vrijwel droog bij 8 tot 13 graden... en een matige aan zee vrij krachtige west- tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Reinier Eggen.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
8: Komt het oog wel ook wat.
7: Audiofrenzy.nl.
9: Goeie paas. Paulussen, Paulussen.
10: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
7: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
11: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
12: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
13: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back.
0: houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
11: Krammeltje, wist je het al?
8: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
14: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 3.

0: Het is woensdagavond en tijd voor de Parkstad Cultuuragenda. 21 september 2026. En de Parkstad Cultuuragenda is bij jou tot de klok van 10 uur. En in het eerste uur hebben we altijd live gasten, zoals jullie gewend zijn. En vandaag hebben we niet meer en niet minder. Wie hebben we hier vandaag? Stel je even kort voor.
1: Ik ben Floor Bosman.
0: En Floor, die kennen we natuurlijk allemaal. En voor degenen die haar nog niet kennen, we gaan haar dadelijk uitlichten. Dus als je haar nog niet kent, dan gaan we haar zo meteen helemaal uitlichten. En dan weet je alles van haar. En ik heb trouwens een nieuwe naam voor haar bedacht. Floor Bosman. Floor. En hoe ik aan Floor kom, daar hoor je dadelijk van Floor alles over. Dus Floor Bosman, vanavond de gast in de Parkstad Cultuuragenda. Zometeen alles over Floor.
2: Jouw hits.
3: Jouw nieuws.
2: RT.

0: Victor Bosman vanavond bij ons te gast. En we doen het in het Nederlands. Ze verstaat het dialect, maar we doen het in het Nederlands. Want ik zeg altijd, in het Nederlands hebben we het grootste bereik, hè Floor?
1: Ja, klopt, ja.
0: Je hebt ook zo'n prettige stem alleen al, hè?
1: Ja, vind
0: alleen,
1: je dat?
0: Alleen al als je praat, vind ik dat je een prachtige stem hebt. En uiteraard gaan we dadelijk horen dat ze een superprachtige stem heeft. Floor, je wordt geboren op 7 oktober 2002 in Oostege Kerkrade. En ja, kun je eens even beschrijven hoe ging dat? Je werd geboren en toen, vertel.
1: Ik werd geboren en toen groeide ik op in een heel warm gezin. En ben ik ook eigenlijk al meteen met de muziek groot geworden.
0: Ja, hoe oud was je toen?
1: Toen, ja, dus vanaf dat ik geboren ben. Maar ik denk dat ik 9 was toen ik echt zelf inzag dat de muziek wel heel erg speciaal voor me was.
0: Ja, daar gaat ze wel even heel snel doorheen, hè? Want ik wil eigenlijk horen van, liep je met 3 of 4 jaar al met een microfoontje rond of te huppelen op de muziek en op welke muziek?
1: Ja. Ik heb inderdaad, mijn vader heeft vorige week heel veel filmpjes van vroeger naar boven gehaald.
0: Oh kijk, we willen het weten, ja. Ja, vertel.
1: Ja, en dan zie je ook dat ik met zo'n microfoon sta te dansen en dan wel op allemaal zo'n kinderliedjes. Gelukkig niet meteen de opera-muziek, maar dat ik toen al helemaal, helemaal dol daarop was.
0: Ja, en ze is geboren in de Zero's, zeg maar. Ja, dan heb je ook de Zero-muziek en ook de Zero-kindermuziek. Dus noem eens wat bijvoorbeeld, wat was toen in die tijd waar je helemaal vanuit je plaat ging?
1: Hoe heet het? Met de krokodil?
0: Snappie.
1: Ja, en Chuchua. Kan ik me nog goed herinneren.
0: Chuchua.
1: Ja, en K3 was toen natuurlijk ook al.
0: Ja. En hoofdschouders, knieën en tenen,
1: ja,
0: zoiets.
1: Ook.
0: Hè, was ook. Goed, dan hebben we in ieder geval een beetje een beeldvorming welke muzikale voorkeur ze toen had. dan ga je op een gegeven moment toch een hele andere kant op. Hè? Vertel hoe jij in het klassieke terecht bent gekomen.
1: Ja, dat was dus toen ik 9 was. En toen ging ik op musicalles. En daar vond ik het zingen vooral heel erg leuk.
0: Waar was dat, die musicalles?
1: Dat was in Kerkrade en dat was bij Move, heette dat toen.
0: Oh, Ton Greten.
1: Ja.
0: Move.
1: En toen had ik les van Imke Heitzer en Javan Hoen.
0: Mm-hmm.
1: En toen vond ik echt superleuk om op te treden. Hadden we ook een klein voorstelling voor ouders dan. En ik voelde me helemaal op mijn gemak op het podium. En toen dacht ik, ja, misschien moet ik hiermee verder gaan. Toen ben ik bij Imke Heitzer zangles gaan nemen.
0: Mm-hmm.
1: En toen ben ik elke week een half uur gingen we naar zangles. En in de auto ging ik dan altijd met mijn vader of mijn moeder ging ik oefenen en meezingen met de muziek. Daar heb ik zo'n goede herinneringen aan.
0: Kijk, ze straalt er helemaal van. Ja, ook een complimentje aan Ton Greten, want ja, die heeft bij heel veel mensen iets losgemaakt. Want
1: ja,
0: er komen een hele hoop beroemdheden uit de school van Ton. Maar vertel verder, en toen?
1: Ja, toen heb ik dus een aantal jaar bij Imke les gehad.
0: Mm-hmm.
1: En toen ben ik in de buurt iets meer gaan zoeken naar een muziekles, want ik kreeg het natuurlijk ook druk aan met school. En toen
0: dat was de HAVO toen?
1: Toen de HAVO, inderdaad.
0: Ja.
1: Ik denk dat ik wel ben begonnen op de basisschool met zangles.
0: Mm-hmm.
1: Ja. En toen op de HAVO ben ik naar de muziekschool in Kerkrade geweest, SMK.
0: Mm-hmm.
1: En toen ben ik bij Janine Kitsen les gaan nemen.
0: Oh jee, ben je in goede handen. Want Janine Kitsen is ook een grootheid. Hè?
1: In hele goede handen.
0: Ja.
1: En daar is de liefde eigenlijk steeds meer gegroeid. En zij heeft mij echt, zij heeft mij het zingen heel leuk laten vinden.
0: Mm-hmm.
1: Dus zij heeft me heel veel geleerd. Maar zij heeft me ook geleerd om het leuk te blijven vinden. En niet dat het iets moet worden.
0: Mm-hmm.
1: Want daarna moest ik dan een studie gaan kiezen inderdaad. Na een aantal jaar zangles. En toen moest ik een studie gaan kiezen. En toen moest ik inderdaad kiezen tussen conservatorium of verpleegkunde.
0: Ja, en dan ben ik toch benieuwd waarom dat jij toen niet de drive had om naar het conservatorium te gaan.
1: Nou, die drive was er wel. Ik had ook heel veel jaar al op het SMK route gelopen van het conservatorium. En dus ik had er wel al voorbereiding aan gedaan. En toen moest ik gaan kiezen. En toen, dat was in de coronatijd. En toen moest ik gaan kiezen tussen conservatorium en verpleegkunde. En eigenlijk was de keuze toen ook omdat de muziek eigenlijk helemaal plat lag. Maar ook omdat er zo'n tekort was in de zorg. Dus toen heb ik gekozen voor verpleegkunde. En toen heb ik altijd gezegd, ik blijf goede zangles houden. Toen ben ik op het conservatorium wel zangles gaan nemen van... het is live. Van een hele goede leraar op het conservatorium.
0: Oh, dat had ik misschien nog wel. Ja.
1: En daar heb ik heel veel geleerd. En toen heb ik verpleegkunde nog gedaan. Zangles bij Janine Kitsen aan. Zangles op het conservatorium gehad. En toen heb ik eigenlijk het zingen zo bijgehouden. En toen heb ik mijn studie verpleegkunde afgerond. En dat is dit jaar geweest. Begin dit jaar.
0: Kijk, en dadelijk gaat de story verder. Maar we gaan eens even iets laten horen en zien. The Phantom of the Opera. Wat kan jij daarover vertellen? Want dat is eigenlijk al iets waar je al, laat maar zeggen, aan het doorbreken was of al doorgebroken was. Hè? Dus we gaan nu even een sprongetje verder, maar we komen dadelijk terug hoe je doorgebroken bent.
1: Ja, The Phantom of the Opera is inderdaad mijn finale lied geweest bij The Winner Takes It All. Dus dat heeft een hele mooie herinnering voor mij als ik dat weer terug hoor. En dat was een beetje de mix tussen rock en klassiek.
0: Wij gaan luisteren naar Floor Bosman. Ik blijf het zeggen, Floor Bosman, ons eigen kerkkoor uit ons eigen kerkraden, met The Phantom of the Opera. Goede

0: Ja, en dan hoort u wat daarvoor in volume in zit. Hè? Toen zat en nog steeds zit. Floor, maar we gaan even naar zeg maar op het moment dat jij in 2016 mee ging doen aan iets. Vertel, wat was dat?
1: Ja, dat was het Prinses Christina Concours.
0: Wat moet de kijker luisteraar zich daarbij voorstellen? Het Prinses Christina Concours.
1: Ja, dat is... Het is al een tijdje geleden. Prinses Christina Concours is een concours voor heel veel muziekstijlen. En ik deed dan mee in klassiek. En daar word je beoordeeld door hele goede muzici.
0: Zij was zelf overigens ook vroeger heel klassiek, hè?
1: Ja.
0: Prinses Christina. Ja. Ja. Nou, dat was dus in 2016. Hoe was dat toen? Hoe ging dat toen?
1: Dat was heel spannend. Want dat was wel een soort test van, ben ik goed bezig? Kan ik goed zingen? En vindt de professionele muzici dat ook? Dus toen heb ik een oorkonde gekregen. Ik ben toen niet naar de finale gegaan, dat kan ik me nog goed herinneren. Maar dan heb ik een oorkonde gekregen dat ik goed bezig was. Dus dat was eigenlijk een beetje de start van dat ik dacht, oké, het kan beter worden.
0: En ik neem aan dat daar een dikke vette jury zat. Dus je hoefde niet eerste te worden op dat moment. Hè?
1: Precies.
0: Goed. Dan gaan wij naar het vervolg. Je was vet met de studie bezig. HBO-verpleegkundige. We hebben het al erover gehad waarom dat je daar destijds voor koos. En dan komen we in 2021.
1: Ja. 2021. Ik weet...
0: Weet je
1: ik
0: nog?
1: Ik weet niet meer in welk jaar ik wat heb gedaan.
0: We Want More.
1: Dat was toen. Ja. We Want More in de coronatijd.
0: Hoe kwam je daar terecht?
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat is wel een heel leuk verhaal. Want ik was... Dat was met Koningsdag. Met Koningsdag werd ik benaderd door iemand die zei van... Hey Floor, wil je misschien voor de koning zingen in Maastricht?
0: Alsjeblieft.
1: Ja. Ja. Dus ik zei meteen, ja natuurlijk, superleuk. Ik was heel enthousiast. En toen ging dat uiteindelijk last minute niet door. En toen ben ik gebeld door Max, Omroep Max... om te vragen of ik dan toch wel voor de koning dan wilde zingen... als ik naar dat programma keek, uiteraard. Mm-hmm. Bij Tijd voor Max.
0: En was dat toen uit de tuin van het paleis?
1: Nee, dat was toen echt in de studio van Tijd voor Max.
0: Oké, dat was corona. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dat mocht niet. Want normaal is dat altijd in de tuin van het paleis, het oude paleis... Soestdijk, daar wordt dat altijd live uit gepresenteerd. Maar inderdaad, dat kon dus niet in verband met corona. En werd je daar ontvangen. Je bent daar live gaan zingen.
1: Toen ben ik daar voor de eerste keer op tv gaan zingen. Mm-hmm. En dat is niet helemaal waar. De eerste keer was bij Even Tot Hier. Toen mocht ik op webcam, moet ik even zeggen, dat was de eerste keer. Maar de eerste keer echt zingen was bij Tijd voor Max. Met Rob Menne heb ik toen gezongen en dat was... Nog heel spannend toen, maar dat was wel het begin van de carrière, hoe het een beetje is gegaan.
0: Het begin van de carrière. We gaan eens even luisteren naar Omeo Bambino. Wat kan en mag je daarover vertellen?
1: Omeo Bambino, inderdaad, dat is een heel mooi klassiek stuk van de opera Giannis Kiki. En dat is eigenlijk mijn eerste klassieke stuk wat ik heb mogen zingen. En dat heb ik gedaan met de Harmonie van Haanrade.
0: Oeh, ja. Gregorius.
1: Ja, precies. Ja. En daar was Ferry Legister daar toen de dirigent van. Mm-hmm. En hij heeft mij heel veel kans gegeven om voor publiek te mogen zingen. Dus toen was ik heel jong, ik was 13 jaar. En ik hoorde dit lied bij Amira, bij de Hollands Got Talent. Mm-hmm. En toen wilde ik dat ook zingen. En toen heeft hij me de kans gegeven om dat samen met een harmonie in de kerk in Haanrade te zingen.
0: En zij zegt gewoon, ik wil dat ook zingen. Punt uit. Ja. En dan doet ze dat. We gaan eens even luisteren naar Omeo Bambino Caro.
2: Dit is Parsta.

0: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner. Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: In het Laurierpark in de Heerlense wijk De Passaar wordt zaterdag een grote burendag gehouden. Van 11 tot 4 uur zijn er onder meer springkussens, voetbalclinics, muziek en activiteiten van scouting en hulporganisaties. Ook wordt voorlichting gegeven over alcohol en drugs. De organisatie verwacht ongeveer 1000 bezoekers. Met de gratis toegankelijke dag wil buurtvereniging De Passaar bewoners met elkaar verbinden en de wijk positief onder de aandacht brengen. De 26-jarige Safir S. uit Schinveld is veroordeeld tot 13 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk voor drugshandel. Cheyenne T. uit Brunsum is vrijgesproken. Haar betrokkenheid kon volgens de rechtbank niet bewezen worden. Tegen haar was 15 maanden geëist. De twee stonden 2 weken geleden voor de rechter. De politie viel op 5 februari een woning in Schinveld binnen en vond daar 1,8 kilo ketamine, ruim 600 gram MDMA, hash en ruim 7 kilo wiet. De woning is van de broer van Xavier, maar die had er niks mee te maken. Door een beperking kan hij de eerste verdieping niet bereiken. Justitie kwam de zaak op het spoor na meldingen van buurtbewoners over grote toeloop naar de woning. Cultura Nova verdient zelf meer dan de subsidie die de gemeente Heerlen geeft. Dat blijkt uit de antwoorden van BMW op vragen van Hoensbroeks Belang. De gemeente geeft €295.000 festivalsubsidie per editie. Dat is zo'n €4 tot €4,60 per bezoeker. Bij 64 tot 73.000 bezoekers per jaar. De eigen inkomsten uit kaartverkoop, sponsoring en horeca zijn ruim 2 keer zo hoog. Tussen de 8 en bijna €14 per bezoek. Daarnaast krijgt het festival geld van Fonds Podiumkunsten en de provincie. Volgens het college heeft Cultura Nova ook een bredere betekenis. Een meerderheid van de bezoekers komt van buiten Heerlen en zorgt voor extra bestedingen in de stad. Stichting Gezond in Mijn Streek gaat samenwerken met de Kerkraadse middelbare school Het Martin Boeber. Samen organiseren ze activiteiten rond bewegen, voeding, mentale gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Leerlingen leren daarbij niet alleen uit boeken, maar gaan ook praktisch met deze thema's aan de slag. Ze kunnen gebruik maken van kennis en faciliteiten binnen het netwerk van de stichting, die voor haar programma's ook de bekendheid van Roda JC inzet. Dan nog het weer in Parkstad. Het blijft op de meeste plaatsen droog, al is een lokale bui niet uitgesloten. De temperatuur loopt op tot maximaal 21 graden. De wind is zwak tot matig. Vanavond neemt de bewolking geleidelijk toe. Het blijft wel overwegend droog en de temperatuur daalt naar ongeveer 11 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig, met morgen opnieuw een mix van wolken en zon en maximaal 19 graden.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV.

0: Floor Bosman bij ons in de studio. Ja, ze zit er nog steeds. En ja, we gaan naar de grote doorbraak van haar. Want the winner takes it all. Vertel, Floor. De micro is voor jou.
1: Ja, the winner takes it all. Dat is nu alweer een half jaar geleden. En toen ben ik... Waar moet ik beginnen? Bij het begin, we stonden met 30 mensen inderdaad op de floor.
0: Zodoende ook dat ik aan jouw nieuwe naam kom, hè? De Floor Bosman.
1: Ja, precies. En toen vonden mijn tegenstanders, want dan moest je uitkiezen wie, tegen wie je ging zingen. En je kon een voorstukje horen. En mijn tegenstanders vonden mijn voorstukje van Omi Babino Caro dan altijd heel erg spannend. Dus ze kozen mij nooit om tegen te battelen. En dat was eigenlijk het moment dat ik dacht van... oh, oké, dit kan nog wel eens ver komen misschien. Dat hoopte ik, voornamelijk. En toen ben ik daar blijven staan tot de halve finale. En toen tot de finale. En toen tot de tweede plek.
0: Maar je staat daar tegenover een aantal grootheden op tv. Hè? Helene Hendricks bijvoorbeeld. Hè? En Waylon en de andere juryleden. Hoe ga je daarmee om... Hoe doen zij dat, dat je op je gemak voelt?
1: Ik denk niet per se dat ik mij heel erg op mijn gemak heb gevoeld. Als ik het nu ook weer zie, dan krijg ik weer die spanning. En dan sta je op zo'n podium en dan zie je de jury daar zitten. En je moet gewoon echt presteren. Hm. Het lijkt niet alsof het voor heel veel mensen is op dat moment. Ik denk dat ik dat spannender vond. Het besef dat je op tv komt en honderdduizenden mensen gaan zien hoe je op dat moment zingt.
0: En het ook tien keer repeteren natuurlijk van tevoren... voordat de echte uitzending komt.
1: Zelf thuis, ja. Want een week van tevoren doe je een bandrepetitie dan... en dan krijg je een opname van hoe het dan klinkt. Dan heb je eigenlijk nog maar een week om dat zo te oefenen... en om dat beter te krijgen. Maar als je daar staat, ik had zoveel zenuwen... dan vergeet ik zoveel wat ik dan eigenlijk heb geoefend. Dus dan is het altijd dat je... als ik het nu terugkijk, dan denk ik van ja... dat kan beter en dat kan beter. Ja, zo moet ik helemaal niet denken.
0: Goed, dat was de grote doorbraak van Floor Bosman. We zijn er nog niet doorheen, lieve mensen. U krijgt daar straks nog het een en ander van te zien. Ik wil eigenlijk, buiten het feit dat ze straks op tournee gaat... met haar theatershow... ik wil eigenlijk even

0: naar wat andere vragen. Met name Rob Menne. Dat is met name ook de persoon waar je mee op theatertour gaat.
1: Ja.
0: Rob Menne, geen onbekende bij ons. Hoe ben jij met Rob Menne in contact gekomen?
1: Ja, Rob ken ik al een aantal jaar. Ik heb een benefietconcert gehouden toen ik naar Peru ging. In het theater in Kerkrade. Mm. En toen stuurde hij mij een berichtje. En toen zei hij van, zoek je nog een pianist? En toen zei ik, nou ja, het zou wel heel erg fijn zijn als we een pianist er nog bij hebben. En toen zei hij, oké, dan kom ik. Dus dat was de eerste keer dat ik Rob heb ontmoet. En toen hebben we eigenlijk altijd contact gehouden. En ben ik bij hem in zijn programma op L1 gekomen. Mm-hmm. En heeft hij me heel vaak begeleid. Dan ook met mijn eerste tv-opname heeft hij mij begeleid. En dat contact is altijd heel goed geweest. En ik heb gewoon heel veel aan Rob. Hij is heel erg meelevend. Hij steunt me heel erg. Hij denkt mee. En hij wil het beste voor me. En dat is heel fijn.
0: Absoluut. Als je de goede mensen om je heen hebt die met je meedenken.
1: Ja.
0: Ik kreeg net een appje door van iemand die zegt van, ja, hoe ziet eigenlijk de dag of week van Floor eruit? Ik zeg, nou, dan ga ik dat even vragen, toch?
1: Ja, dat verschilt heel erg. Het is een hele, hele drukke week aan lekker rustige weken. Ik heb nu een hele lekkere, rustige week achter de rug.
0: Dat merk ik. Je zit ook heel ontspannen hier bij ons.
1: Ja, precies. Dat kan wel eens anders zijn. Ja, maar dan sta ik op. En dan sta ik op met mijn vriend. En die vandaag bijvoorbeeld, die heeft een dochtertje. Heb ik de haren van het dochtertje lekker gedaan. Lekker ontbijt gemaakt. En dan ga ik lekker naar Pilates. Dat doe ik ook sinds kort. Daar word ik helemaal rustig van. En dan heb ik vandaag had ik een
0: Pilates, leg uit, wat is Pilates?
1: Pilates is een eigenlijk, ik denk dat het een beetje een hype is, hoor. Dan lig je op zo'n reformer, dat is zo'n apparaat, een moeilijk apparaat. En dan doe je eigenlijk alles met veren. En dat zijn dus gewichten. Dus alles gaat met ademhaling, dus je wordt er heel rustig van. Maar je bent wel intensief bezig.
0: Oh, dat is goed voor de longen, voor de zang van jou natuurlijk.
1: Precies, voor mijn longinhoud vooral.
0: Dus Pilates doet ook goede dingen.
1: Ja, absoluut. Die doet wel goede dingen. Het is een hype, maar het doet goede dingen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké, de week hebben we gehad. Ja, ze zit ook nog een beetje in de politiek, hè? In de Kerkrase politiek, vertel.
1: Ja, precies. Dus op zo'n dag, dan moet ik in de avond elke week een aantal keer per maand hebben we een vergadering. Want ik zit in de gemeenteraad bij Burgerbelangen. En daar zit ik in de commissie Burger en Samenleving. Dus ik maak me eigenlijk sterk voor vooral voor de cultuur in Kerkrade. Ik vind dat iemand zich daar sterk voor mag maken. Want dat is heel erg belangrijk. En vooral ook bij jeugd vind ik het heel erg belangrijk. Weer veel muziek op school. Veel muziek maken, luisteren, leren.
0: Helemaal mee eens, want de muziekles vroeger op school vond ik altijd het mooiste wat was.
1: Fantastisch, hè?
0: Ik vond dat het mooiste wat was, want je leert verschillende instrumenten kennen. En noem maar allemaal op, hoe je moet zingen. En gezamenlijk in groepen, geweldig. Goed, we gaan het zo meteen over haar theatertour hebben. Heb je ook nog een hond toevallig?
1: Niet meer.
0: Okay,
1: Lady, ja.
0: Nee, oké, jammer. Maar ik ga nu eventjes Wie laat de hond uitdraaien.
1: Oké. Okay.

0: Ja, nou, de mensen thuis hebben even het hondje kunnen uitlaten. En we zijn weer terug bij Floor Bosman. Want ze gaat beginnen aan haar theatertour. Floor, vertel, we willen er alles over weten.
1: Ja, mijn theatertour, Puur Floor, is eigenlijk tot stand gekomen toen ik mijn wens uitsprak eerste werd bij de Winner Takes All. Ik zei, als ik 100.000 euro win, dan wil ik een theatertour met de beste muziek en de mooiste arrangementen. Nou, ik werd tweede en toen werd ik benaderd door een impresariaat, een producent van theater. Hm. En die zei, we gaan een theatertour maken. Theatershow helemaal in elkaar gezet door mezelf. Dus Puur Floor. En dat hebben we gedaan een half jaar geleden. En we zijn 2 weken geleden begonnen met de eerste show in Hengelo.
0: Ja, en als je nou gaat ChatGPT, ja, dan zegt ChatGPT, ze brengt hierin een mix van klassiek, musical, crossover, ballads en vaak begeleid, nee natuurlijk altijd, door Rob Menden neem ik aan, hè. En een koor en een combo. Klopt dat wat ChatGPT zegt of zegt hij nou te veel?
1: Ja, nee, hij zegt niet te veel en een beetje te weinig.
0: Ah, kijk.
1: Ja, niet te veel en een beetje te weinig.
0: Vertel verder.
1: Ik word begeleid door Rob Menden als pianist. En ik heb daarna een violist, een bassist, percussie en toetsen. Dus we zijn met een heel ensemble. Mm-hmm. Het koor is er alleen bij in Kerkrade. Mm-hmm. Dus we hebben 3 shows in Kerkrade met koor, ensemble en Joost Meijs.
0: U hoort dadelijk wanneer.
1: Ja.
0: En door Joost, hij weet natuurlijk wie niet. Maar we blijven in het Nederlands, Joost.
1: Ja. En ik zing voornamelijk klassieke muziek in de show. Hmm. Maar ik heb ook een paar ballads inderdaad. En Nederlandstalige muziek. En ik heb ook musical erin. Dus het is eigenlijk inderdaad van alles wat.
0: Dus toch een beetje klassiek, wat jouw voorliefde heeft.
1: Ja.
0: Maar toch ook even iets luchtiger voor de liefhebber die dat ook van je wil horen. En Nederlands, ja, ik heb het je nog niet horen zingen.
1: Nee?
0: Nee.
1: Er is dus één liedje.
0: Ja. Je hebt trouwens afgelopen zomer ook bij Nieuw Erestein een matinee was dat, hè? Hoe ging dat?
1: Ja, dinnershows vind ik heel leuk om te doen. Daar hebben we 3 dagen achter elkaar, of ja, 2 dagen achter elkaar gedaan en dan een week daarna. Mm-hmm. En dat is gewoon zo'n ontspannen sfeer en dan tussen de gangen door. En dat heb ik nu een aantal keer gedaan en volgend jaar gaan we dat weer doen.
0: Wij gaan nu even de data horen van Floor, wanneer de theatertour begint en wanneer dat u daar uiteraard terecht kent. Dat kunt u natuurlijk zelf uitkiezen. Floor, pak de agenda even erbij.
1: Ik heb de agenda erbij gepakt.
0: Kijk eens aan.
1: Ik heb vrijdag, aankomende vrijdag in Panningen, een show van Puur Floor. En dan de première is 16 oktober in Roermond. Daar zijn nog kaarten voor te krijgen. Mm-hmm. En dan heb ik 22 oktober in Weert. Dat is wel bijna uitverkocht. Dus dan moeten de mensen heel snel zijn. En dan hebben we 3 hele speciale shows in Kerkrade. En daar is op 29 oktober nog kaarten verkrijgbaar. En 30 en 31 nog enkele kaartjes.
0: Dus 2 keer zo goed als uitverkocht in Kerkrade. En 1 datum inderdaad nog vrij. Maar daarna ga je wel nog door, hè, zag ik op de agenda. Nou, als er nou mensen zijn die dadelijk nog kaarten gaan missen, waar zit je dan de rest van die data?
1: Daarna ga ik naar Waalwijk en Roosendaal.
0: Kijk, mensen die jou nog een keer willen zien, die kunnen dan naar Waalwijk en Roosendaal. We gaan luisteren naar Conte Partiro live van Floor Bosman.

0: Ja, en het gebeurt weer. En de papieren zakdoekjes en de andere zakdoeken die zijn ook allemaal versleten met dit moment alweer. Want de tranen biggelen over de wangen als je dit muziekstuk hoort. Floor, hoe zie je de toekomst?
1: Ja, mijn toekomst, dat is natuurlijk vol muziek. Maar vooral met een heel fijn team om me heen. Ik merk dat het echt belangrijk is dat ik me voornamelijk kan focussen op alleen maar zingen. En dan de mooie, bijzondere concerten. Wat ik nu al mee aan het doen ben, maar dat wil ik dan nog meer.
0: Ze heeft een management, ga ik vanuit, hè, Floor. Ja. Maar als er mensen zijn die zeggen van, ja, maar ik wil Floor hier hebben of ik wil Floor daar hebben, wat moeten de mensen doen?
1: Ja, dan kunnen ze inderdaad bij mijn management contact opnemen. Dat is Stinder Agency. Bij Bert Habets, dat is mijn manager. En ja, ze helpen me zo ontzettend goed. Heel fijn. Dus mensen kunnen daarheen mailen.
0: Ja, want buiten dus inderdaad de theatertour doet Floor veel meer. Want zij is regelmatig te zien ook op andere evenementen. En speciale, zoals bijvoorbeeld dat diner, hè, afgelopen zomer. Het zijn allemaal van die speciale dingen. Kun je al iets van de tip van de sluier oplichten wat er nog meer staat aan te komen buiten de theatertour? Of vraag ik nou te veel?
1: Nee, deze winter komt er iets heel leuks aan.
0: Een winterspecial? Nee.
1: Ja.
0: Nee!
1: Nee, geen winterspecial. Nee, er komt iets bijzonders aan en dat is vanaf...
0: Als je het niet mag zeggen, moet je het niet zeggen.
1: Ik ga niks specifiek zeggen, maar er komt wel iets aan wat weer heel bijzonder is. Ja.
0: Ik kan u vertellen, deze jonge dame die volgende week, 7 oktober, 24 jaar wordt,
1: ja,
0: een heel leven ligt voor haar. Een grote toekomst ligt voor haar. Ik voel me vereerd dat je naar de studio van RTV Parkstad bent gekomen. Dat we een mooi, openlijk, ongedwongen gesprek met elkaar hebben gehad. En ik wens jou alle goeds en alles wat op je pad mag komen, dat met goud geplaveid mag zijn.
1: Heel erg bedankt.
0: En Verzaan Dummer en Kerkreus, bedankt voor de komst naar de studio. En adieu, wa.
1: Adieu.
0: Kijk, ze kan het toch? Ja! Floor, adieu, wa.
2: Jouw hits, jouw nieuws, RTV Parkstad. Jouw hits, jouw nieuws,
3: RTV Parkstad.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
1: Wow, inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
2: Niet die koelkast in.
1: Wel de meterkast.
0: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
3: Word je er vrolijk van?
1: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
4: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
1: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
3: Goedemiddag.
0: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
3: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
1: Kijk eens op, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
0: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
5: Café Drakken zet de tijd op 9 uur.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Vanaf morgenmiddag 5 uur is voor de hele bebouwde kom van het Gelderse Opheusden een noodverordening afgekondigd. Een deel van het centrum is als veiligheidsrisicogebied bestempeld om te voorkomen dat er net zoals vorige week donderdag gereld gaat worden. Toen gooiden relschoppers bij het gemeentehuis met vuurwerk en werd de politie bekogeld. Ook vonden er vernielingen plaats. Op het moment van de rellen werd er vergaderd over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. De mobiele eenheid moest eraan te pas komen en 14 personen werden opgepakt. In Utrecht zijn tientallen mensen samengekomen om stil te staan bij het overlijden van Alfredo Gulu. Ze liepen in een stille tocht door het centrum van de stad naar Nijntjepleintje. Daar werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken voor de 51-jarige Alfredo, die tijdens een arrestatie in Rotterdam-Zuid onwel werd en overleed. De politie hield Gulu staande omdat hij te hard op een fatbike reed en geen legitimatiebewijs bij zich had. Onduidelijk is nog waaraan hij is overleden. Vanmorgen heeft een Russische militaire helikopter een kleine minuut het Poolse luchtruim geschonden. Dat gebeurde volgens het Poolse leger bij de grens tussen de Russische exclave Kaliningrad en de Poolse Noordkust. Gevechtsvliegtuigen gingen de lucht in en grondtroepen werden in gereedheid gebracht. Vorige week waarschuwde premier Tusk al dat Rusland uit is op escalatie. Europese inlichtingendiensten melden deze week dat Rusland de NAVO wil testen met kleine aanvallen op het grondgebied van het bondgenootschap. De Telegraaf meldt dat volgens Sint-Tolk-presentator Matthijs Jansen acteur Ramzi Nassar Stefan de Wallen zal opvolgen als nieuwe assistent van Sint-Nicolaas. De afgelopen dagen vielen er verschillende namen, waaronder die van Casper van Koten, Harry Piekema, Leopold Witte en Daan Schuurmans. Jansen houdt wel een kleine slag om de arm en zegt voor 95% zeker te weten dat de keuze op Nassar is gevallen. De NTR heeft het bericht niet bevestigd. Het weer. Vanavond valt er wat regen in de noordelijke helft. Vannacht is het vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige west- tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Reinier Eggen.
8: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
9: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
10: Ah!
9: Of zo?
10: Ik snap hier niks van.
9: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: op tritonmarketing.nl.
1: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Kom binnen.
5: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
0: Bij

0: Ja, en we zijn weer terug.
1: De oude doos.
0: Ja, dat was de oude doos. Hè. Die hebben we eventjes aan de kant gezet. Die oude doos die hebben we gehad, want...
2: Reinier Eggen.
0: Ik ben bij jou tot de klok van 10 uur. En ja, we gaan toch al langzaam ook... hoewel we vandaag nog temperaturen hadden van 21 graden... en morgen zal het van hetzelfde laken een pak zijn... een vooraankondiging van de Rotary Club Kerkrade. En dat is bij Abdij Hotel Rolduc. De vooraankondiging Kerstwereld Kerkrade is terug. Wat een fantastisch nieuws voor Kerkrade en iedereen die van de unieke warme kerstsfeer houdt. Want Rotary Club Kerkrade organiseert de terugkeer van Kerstwereld na 7 jaar... naar de historische en sfeervolle Abdij Rolduc. Hiermee komt de echte decembermagie weer helemaal terug naar de regio. Ja, we hebben dadelijk nog de 11e van de 11e. Dat komt ook nog allemaal, maar dit moet je toch alvast in je agenda zetten. Want van 11 tot en met 13 december... en van 18 tot en met 20 december op de locatie Abdij Rolduc. Wat kun je verwachten? Bijzondere cadeauartikelen en sfeervolle kraampjes. Een prachtig verlichte abdij als decor. Muziek en optredens uit de regio. Winterse lekkernijen en warme drankjes. En gezelligheid voor jong en oud. Kerstwereld is meer dan een kerstmarkt. Het is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, genieten van de cultuur en samen de magie van de kerst beleven. Dus zet de data alvast in je agenda en houd de pagina van de Rotary Club of van Kerstwereld Kerkrade in de gaten. 11 tot en met 13 september en 18 tot en met 20 december... in de locatie Abdij Rolduc. Dat gezegd hebbende en het feit dat Floor net de uitzending heeft verlaten... gaan we verder met de muziek op jouw radiostation RTV Parkstad.

Afgelopen zondag werd in Landgraaf stilgestaan bij de bevrijding van Landgraaf op 18 september 1944. Bij het Witte Anjerperkje herdachten we de militairen en verzetsmensen die zich hebben ingezet voor onze vrijheid. Samen met veteranen, oud-militairen en inwoners stonden ze stil bij de betekenis van de herdenking. En nu en ook in de toekomst om dit te blijven herdenken. Dus burgemeester Richard de Boer. Dank aan iedereen die aanwezig was en heeft bijgedragen aan deze bijeenkomst. Ja, laten we vooral bij dit soort herdenkingen stil blijven staan. Want het is al rumoerig genoeg in de wereld. Dan ga ik je niet meer lastigvallen. Ik ga je proberen op te vrolijken met wat leuke muziek. Tot

World Hold On hoor jij uiteraard van Bob Sinclair. En ik weet niet of je het gezien hebt, maar Stevie Wonder die gaat nog één keer een European Tour doen. Enfin, ja, nog één keer in ieder geval. Hij zit hoofdzakelijk in Engeland en hij komt ook één concert geven in Nederland. En ik was daar van de week even aan kijken, maar ja, de kaarten waren op tijd van 0,0 weg. En ja, je kan nog naar Keulen als je dat wilt, tenminste als er nog plek is. Ik had hem graag gezien, maar het gaat hem helaas niet worden. Hij gaat Songs in the Key of Life, en je ziet het, hè, vers van de Stevie Wonder pers, voor het geval dat je tv zit te kijken. Ik heb het t-shirt van de 50th Anniversary Tour van Songs in the Key of Life. Een van de beste albums van Stevie Wonder ooit, waarbij hij enorm veel verschillende muziekstijlen op een dubbel LP uitbracht. Onder andere deze. Ja!

0: Ja, en als je dit hoort, dan gaan we natuurlijk over de weersverwachting hebben van de komende dagen. Ja, het lijkt wel weer zomer te worden. Nou ja, we zitten lekker te nazomeren. Want vandaag was het al lekker, hè. Het was al zo'n 22 graden. Morgen wordt het ietsje koeler. Het wordt 18 graden en de nachttemperatuur 10 graden. Vrijdag wordt het dan weer ietsje warmer. Een van de beste dagen. 22 graden en de nachttemperatuur 7 graden. Van hetzelfde laken een pak. Zaterdag en zondag een wolkje 2 tot 23 graden. En de nachttemperatuur 10 tot 11 graden. En maandag en dinsdag schijnt het hetzelfde te worden. Zelfs dinsdag 28 graden. Jongens, jongens, jongens, als we het over klimaat hebben en de opwarming van de aarde. Ach, flauwekul, we zitten gewoon lekker te nazomeren. Ik weet nog goed, 5 september 2022 was het zo ontiegelijk heet. Ja, dat de mussen letterlijk van het dak afvielen. Dus, ja, laten we gewoon genieten van het mooie weer. En wie weet wat we van de winter nog allemaal krijgen. Maken we ons nou niet druk om. Laten we hopen dat we nog lang kunnen nazomeren. Dat we de verwarming vooral niet hoeven aan te zetten, hè. Want als we de verwarming moeten aanzetten, verbruiken we weer gas. En daar ga ik jullie niet mee lastigvallen. Echt niet. Gewoon genieten van het weer. En af en toe een klein parapluutje in je broekzak. En je zit helemaal gebeiteld.
1: RTV Parkstad. Parkstad. Parkstad. Parkstad. Parkstad.

0: Ven, hoorde jij van Rolf Sanchez. Aanstaande zondag is weer Koopzondag in Kerkrade in het centrum. En deze keer wordt de Rode Loper weer uitgelegd. Van 1 tot 5 zijn de winkels geopend en vanaf 2 uur start de Rode Loper. Laat je inspireren door de nieuwste collecties van diverse Kerkraadse ondernemers en geniet van een gezellige middag in het centrum. Nou, het wordt prima weer. Dus aanstaande zondag 27 september in Hartje Kerkrade. Hinger Herriots Ruk, hè, als je niet weet waar dat is. Hè, bij de HEMA, zeg maar. De start van de modeshow om 2 uur. En tijdens die koopzondag is in Kerkrade. Je raadt het wel, gratis parkeren. Een van de weinige keren dat dat kan. Dus geniet ervan, mooi weer. Steek je neus naar het centrum in en geniet van het zonnetje en de Rode Loper.
1: RTV Parkstad.
2: Dit is

0: Reinier Eggen.
1: Ja, ik ben erbij tot de klok van 10 uur. En ja, een beetje muziekgeschiedenis is misschien ook wel eens even op zijn plaats. Chicago. Ja, ze begonnen ooit in 1967 onder de naam Chicago Transit Authority. En dan denk je, waar heeft hij het nou over? Iedereen kent die nummers wel. If You Leave Me Now, or Hard to Say I'm Sorry. De naamsverandering die kwam na het eerste album en werd toen ingekort tot Chicago. In latere jaren verschoven de stijl meer naar pop ballads, maar in het begin maakten ze dus rock, jazz, rock met blazers. Wereldwijd verkochten ze meer dan 100 miljoen, wat zeg ik, 100 miljoen platen. En ja, die plaat die ik nu ga draaien, die ken je geheid ook. Maar die stond niet in het rijtje wat ik net opnoemde.
2: Jouw hit.
0: Jouw nieuws. RTV Pax.
2: Jouw hit.
0: Jouw.

0: RTV Parkstad.
1: Ja, dit is RTV Parkstad. We zijn nog steeds bij jou tot de klok van 10 uur vanavond. En de gemeente Heerlen die zegt in de digitale stadskrant... en er zal ook ongetwijfeld wel, denk ik, toch een papieren versie zijn, gemeente Heerlen. Want er zijn nog altijd oudere mensen die het digitaal niet hebben. Ze zeggen in ieder geval, speelruimte is meer dan een plek om te spelen. Het is ruimte om te ontdekken, te maken, elkaar te ontmoeten en samen iets op gang te brengen. Juist daar ontstaat reuring in Heerlen, zeggen ze. In de editie van de Stadskrant lees je interviews van herenlaren zoals Imke en Fleur, die zich in de stad vermaken met verschillende manieren van spel. En buurtbewoners uit Nieuw-Husken vertellen hoe ze samen een hondenspeelweide realiseerden en daarmee ook een ontmoetingsplek voor de buurt maakten. Kijk, en dat is nou altijd leuk als je met de hond gaat wandelen en je komt dan iemand tegen en waar je een babbeltje mee kunt maken. En het kan over van alles gaan. Je bent even een frisse neus halen en je wordt ook nog bijgepraat over het een of het ander. Of gewoon lekker klessenbessen over de dagelijkse dingen die je zo al over de weg ziet lopen, bijvoorbeeld. Hè? Ik noem maar wat. Maak er altijd wel luxe van als je met de hond gaat wandelen en je komt iemand tegen.
0: RTV Parkstad.
2: Dit is Parkstad.

0: Ja, doe mij maar een cappuccino. Ik hoef geen espresso macchiato. Goed, aanstaande zondag is de Viva la Vida run in Kerkrade. Als je daar wilt gaan kijken, ja, het wordt prachtig weer. Wat wil je nog meer? En je kan je als jongeren nu ook aanmelden in Kerkrade voor herfstspas. Het is dus mogelijk om je aan te melden voor de activiteiten en uitstapjes die georganiseerd worden in de herfstvakantie. Van 19 tot en met 23 oktober voor kinderen en jongeren uit Kerkrade. Aanmelden kan dus. Meer informatie en programma vind je op spaskerkrade.nl/spas/herfst. Het is niet zo moeilijk. spaskerkrade.nl/spas en je vindt het wel. Of tik gewoon in spaskerkrade.nl en je komt van alleen op de mogelijke plekken waar je je kan aanmelden voor een uitstapje in de herfstvakantie als je denkt dat dit iets voor jou is. We gaan even naar René Vroger, want het gaat niet zo goed met de gezondheid van René. Hij heeft een spieraandoening. En ik denk dat het ook een reactie is op alles wat hij nu toe gedaan heeft. En op een gegeven moment komt dat gewoon een keer eruit. Ik ga met jou terug en hij zit nou eigenlijk in een wild ritme. Oftewel wild rhythm, René Vroger.
1: Jouw hits, jouw nieuws, RTV Parkstad.
2: Oké, roll the drums.

0: Wild Rhythm was dat van René Vroeger. En ik ga langzaam afsluiten. Niet zonder jou nog één plaatje van Stevie Wonder te laten horen. The Higher Ground in het kader van de European Tour van Stevie Wonder. Hier nog één keer Stevie Wonder met Higher Ground.
1: Jouw hits, jouw nieuws. RTP.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
6: Ja.

0: de Schelsberg in Heerlen.
1: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van
3: 10 uur. Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De Tweede Kamer vindt het niet nodig dat de publieke omroepen volgend jaar moeten bewijzen dat ze genoeg leden hebben om in het bestel te blijven. In de nieuwe mediawet, die op 1 januari 2029 ingaat, komt deze verplichting sowieso te vervallen. De Kamer meent dat door de laatste peiling te schrappen er ook geen dure ledenwerfacties hoeven te komen. CDA, Pro en VVD willen dat de omroepen zich vast voorbereiden op het nieuwe bestel, waarin de omroepen opgaan in omroephuizen. Morgen vindt het debat hierover plaats. Tegen de wil van een Kamermeerderheid wil infrastructuurminister Karremans vasthouden aan het besluit dat medewerkers uit de luchtvaartsector in de adviesraad over Schiphol mogen plaatsnemen. De reden is wat Karremans betreft eenvoudig, omdat daar in het vorige kabinet een motie over is aangenomen en het wetsvoorstel is aangepast. Karremans zegt dat als de huidige Kamer besluit medewerkers uit de raad te weren, hij daarmee kan leven, maar hij ziet liever dat niemand wordt uitgesloten. Premier Rob Jetten heeft in New York met de Oekraïense president Zelensky gesproken en hem op het hart gedrukt dat Oekraïne door moet gaan met hervormingen. De afgelopen tijd werd het land geplaagd door verschillende grote corruptiezaken. De aanpak daarvan en het schrappen van overbodige regels zijn volgens Jetten belangrijk voor de toetreding van Oekraïne tot de EU. Jetten wil Oekraïne de helpende hand bieden bij de bestrijding van corruptie en het schrappen van regels. En premier Jetten heeft tegen de pers bij de algemene vergadering van de VN in New York gezegd dat Nederland de afgelopen maanden alle diplomatieke methoden heeft ingezet om sancties van de VS tegen het internationaal strafhof te voorkomen. Eerder deze week kwam naar buiten dat de VS nog meer sancties voorbereidde, maar nu tegen het strafhof in zijn geheel. Jetten ziet het niet alleen als de taak van Nederland om zich tegen de Amerikaanse sancties te verzetten, omdat de internationale rechtsorde voor iedereen cruciaal is. Het weer. Vanavond valt er wat regen in de noordelijke helft. Vannacht is het vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige west- tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: Goeie paas.
7: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
4: Krammeltje, zet je de wekker?
8: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
9: Klaar met werken?
10: Autovies?
9: Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash.
10: Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Winkel Car Wash keeps you moving.

RTV Parkstad.

0: is RTV Parkstad.
1: Parkstad.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: Ook voor de beginnende muziekliefhebbers. Check onze site audiofrenzy.nl.
1: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt het vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. De Tweede Kamer vindt het niet nodig dat de publieke omroepen volgend jaar moeten bewijzen dat ze genoeg leden hebben om in het bestel te blijven. In de nieuwe mediawet, die op 1 januari 2029 ingaat, komt deze verplichting sowieso te vervallen. De Kamer meent dat door de laatste peiling te schrappen er ook geen dure ledenwerfacties hoeven te komen. CDA, Pro en VVD willen dat de omroepen zich vast voorbereiden op het nieuwe bestel met alleen omroephuizen. Morgen vindt het debat hierover plaats. En de EU is diep bezorgd over het opnieuw oplaaiende geweld tussen Tigray-rebellen en het leger in het noorden van Ethiopië. De diplomatieke dienst roept op tot dringende de-escalatie en het hervatten van het vredesakkoord van 2022. De spanningen liepen vandaag verder op toen rebellen meerdere steden aanvielen en vliegvelden innamen. De Ethiopische president stelde bij de VN dat zijn land zich terughoudend opstelt, maar de EU benadrukt dat het conflict alleen via dialoog kan worden opgelost. Het weer vannacht is het vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
6: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
7: Niet die koelkast in.
6: Wel de meterkast.
5: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
8: Word je er vrolijk van?
6: Nog niet. Die zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
9: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
6: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
8: Goedemiddag.
5: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
8: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
6: Kijk eens op, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
5: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
4: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
10: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik juist een vellig heb gerak. Maar ja, ook dat.

0: Schelsberg in Heerlen.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dichtoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Kom binnen!
3: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
6: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
7: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
8: Goeie paas, Paulussen, Paulussen!
5: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
9: Café Brakke zet de tijd op 12 uur.
10: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Een AI-programma van OpenAI heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgeschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte. Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt het vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8 uur werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9 uur kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige. Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige periode bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Een AI-programma van OpenAI heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgeschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte. Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt het vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8 uur werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9 uur kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige. Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.